0: hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners daar zijn geëvacueerd. En de lokale overheid zette ook vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van Crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities. Given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeval. Het gaat om de piloot van het toestel en 3 Colombiaanse toeristen aan boord. De reddingsdienst hadden veel moeite om de lichamen van de slachtoffers door het slecht toegankelijk terrein. De helikopter stortte neer in een bos op een berghelling, vlakbij een monument dat erg populair is bij toeristen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. Ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar... Ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Studio Brussel.
5: Summer. This is Studio Brussels.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today, I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now, there are no travel restrictions in place, but at this time, we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond het Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
4: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
1: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. En de lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities. Given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond de Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Volgens de Italiaanse overheid dateert het schip vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar een site van deze omvang is erg bijzonder. En de gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: In Peru zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Er vielen ook 4 doden, 4 gewonden liever. Het zou gaan om de inzittenden van een minibus die zou achteraan ingereden zijn op een stilstaande vrachtwagen. De chauffeur van de bus zou die te laat hebben opgemerkt. Bij de slachtoffers zijn ook kinderen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En op het tennistoernooi van Toronto is Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. Ze verloor de wedstrijd tegen Ekaterina Alexandrova in 3 sets. Het werd 7-6, 4-6 en 6-4. Sabalenka is de huidige nummer 1 van de wereld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Goedemorgen, het is 6 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 jaar gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
2: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
1: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
3: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
1: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
4: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar... Ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
1: Gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week krijgen we dan opnieuw 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
2: Er is hier iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
1: In de provincie Luxemburg is het zomerkamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. De oorzaak is nog niet duidelijk, mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag al naar huis. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
3: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
1: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. Aanvaller Judrik Puppe zag dat er meer in zat.
4: De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook al komen. Maar die bleef dus uit in de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
1: Eerder gisteravond speelde Standaard en Cercle Brugge ook 2-2 gelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is Oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week halen we dan opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel.
6: De tijdloze.
5: Dave Peters.
7: Het wordt dus garen in eigen nat vandaag. Geniet nog maar van de lekkere temperaturen die er nu nog zijn. Goedemorgen, welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

lekkere baslijn, die waren ze bijna kwijt. Pizza gaan eten, even wachten en dan hoe was dat ook alweer? Stel je voor dat je dat dan niet meer weet. David Bowie en Queen, ik heb wat Kraftwerk voor jullie om echt wakker te worden. Tour de France. Ik hoorde meteen ook ABBA achteraan. Wacht maar eens af.

0: Ik krijg hier al berichten binnen. Hoe zou het met Boer Steven zijn? De vaste klant in de tijdloze ochtend. Ah, wel, die heeft me al een bericht gestuurd. Die is koeien aan het melken, maar heeft maar 2 uur geslapen. En wil ook Margot en Leander bedanken voor het top huwelijksfeest. Hij zegt er ook bij, ik ben een beetje aan het sterven. Dus mij zeker niet bellen. Oké, Steven, maar ik ben zo averechts als de pest, man. Dus doe me een plezier en je hoort me nu. Doe gewoon een paar seconden. Gewoon even opnemen.
1: Hallo,
0: paar seconden. Hey Steven, hoe gaat het? Steven, vul de volgende zin aan die ik op jou ga afvuren. Op een dag vind je...
1: De job van je leven.
0: Man, ik voel met je mee. Hoeveel koeien, hoe staat het melkproces op dit moment? Hoeveel is er al uit?
1: Ik ben bijna halverwege. Ik denk nog een goed half uur en dan ben ik er vanaf.
0: Ik vind het wel bijzonder dapper dat je toch even je telefoon opneemt. En om jou te bedanken, Steven, heb ik een bijzonder cadeau voor jou. Moet ik zeggen wat het is?
1: Ik ben aan het luisteren.
0: Ja. Jouw koeien die gaan nog veel meer melk geven zometeen als de masserende tonen van Deus en Hotel Lounge door die uiers heen gaan manoeuvreren. Is dat goed?
1: Super. Dave, you make my day.
0: Awel, Steven, ik vind dat super cool dat jij hebt opgenomen. Ik ga jou vanaf nu elk weekend op dit uur even bellen om te kijken hoe het gaat met jou en de koeien. Is dat goed?
1: Oké.
0: Jij wordt een vast lid van de tijdloze ochtendcrew. Het gaat je bijzonder goed. Hier is Deus voor jou en voor je koeien en voor de melk. Salut, hè.
1: Dank u.
0: Yo.

0: bijna 21 minuten over 7 op de zondagochtend. Bakkerij Bethany uit Soesel is blij, want die zijn blij met de melk die boer Steven aan het melken is en aan het vergaren is, want ze kunnen crème koken, eclairs vullen en ze danken alle boeren. Ook Hugo is wakker. Dag Hugo. Goedemorgen, gesloten koffie en toch maar opstaan. Ik zou dat ook maar doen. Doe dat gewoon. Zeg, ik trek jullie even mee de parallele dimensie in. We hadden daarnet Deus en Hotel Lounge met de geweldige stem van de baarman, Tom Baarman, de Barry, ook in stad. Stel je even voor dat de Barry vervangen wordt door Brian Molko van Placebo. Hoe zou dat dan klinken? Doen we dat even zo'n paar seconden? Ja, we gaan even doen. Ja, hier gaan we. Are you living in the night? 'Cause I can tell you got a lousy imagination. Oh, niet slecht, hè? And as a matter of speaking, ja, I hate what? I hate this situation. Dankjewel, Brian.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Oh, kijk. Kijk, dat bedoel ik nu, hè. Het is dan wel zondagochtend, maar dat hoeft niet te zeggen dat we in de bakkerijen en overal, waar er al heel veel leven is, lekker met de kont kunnen schudden op iets waar we ooit heel lang op hebben zitten wachten, avondenlang. En dan kwam dat plots op de DJ-tafel en dan ging het dak eraf, zoals nu.

Voilà, Beringen is ook wakker. Els is keihard wakker. Dankjewel, Els, voor je bericht. Het is heel graag gedaan, hoor. We blijven nog even in die sfeer hangen, want ik heb veel verzoeken gehad van draai die Gary Numan, Our Friends Electricus, van op Lokeren. Want dat was een bom op het einde van de set met Cars ook. Ah, wel, bij deze, hier is hij.

Voilà, en ook Gavre is wakker. Succes daar nadien voor mij 100 gram salami met truffel. Heb je dat met truffel? Vind ik best wel lekker eigenlijk. Het is een feestje op de zondagochtend. Er kwam al heel wat lekkers voorbij. En dan moet je horen wat er nog allemaal komt. Want in de 90's werd er beduidend minder pasta pesto gegeten. Die groenten die gingen gewoon allemaal in de blender. Die werden dan gedroogd en die werden doorheen een pretsigaret gerold. En dan kwamen er allemaal rare dampen uit. En die dampen die intoxiceerden de muziek. En er kwam dan dit uit aan het einde van de tunnel bij Cypress Hill.

Met vele gezichten natuurlijk. Hè. Soms lang uitgesponnen, soms gewoon keihard to the point. En lekker ook een beetje funky erbij. Lekker die money. Ja, ik vind het altijd wel sterk van de heer Gilmore Waters. En noem ze allemaal maar op. Goed, het is bijna 7:15. Nog 2 minuten op de zondag. We gaan naar Blondie en Call Me. En ik beloof dat er zometeen iets lekkers aankomt van N.E.R.D. ook.

Bad name, powerhouse forever eigenlijk. Hè? Bon Jovi, wat staat dat nog overeind? Een paar drums graag, kan dat? Ja, dank u. Arme Joe, Noordkaap, hier gaan we zondagochtend. Welkom, dit is De Tijdloze, helemaal van jou. En als je braaf bent, dan gooi ik er zo meteen de Rock'n'Roll High School nog achteraan. Maar dan moet je wel heel braaf zijn. Doe maar, Stijn.

0: met de groeten van Stijn Meuris, ook wel eens het Belang van Limburg genoemd. En dan, ik had het beloofd, ja...
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Jullie zijn relatief braaf geweest, hier zijn de Ramones. Doe er uw voordeel mee, de Rock'n'Roll High School. Komt jouw richting uit, dat is zeer goed nieuws. Want dat is ook niet kapot te krijgen natuurlijk. Goh, Verlauw zijn vertrokken.

0: Vanavond op VRT1.
1: Kom, de galamatch, voorzitter. Tegen wie gaan wij nu spelen?
2: Tegen de top of the bill, hè, papal. Le diable rouge.
1: De rode duivels?
0: Op VRT1 vieren we feest met FC de Kampioenen 2, Jubilé General. Op VRT Canvas wordt het zweven tussen liefde en pijn in de serie Mixtape. En op VRT Max staat het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers klaar. Veel kijkplezier straks.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Dit is Studio Brussel. Studio
9: Brussel. Goedemorgen, uur of 8.
8: VRT Nieuws.
9: Jannie Kaerts.
10: Er is een dode gevallen op een festival. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden gisteravond op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is nog niet duidelijk hoe de man daar is gestorven, zegt de burgemeester van Hoogstraten.
11: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
10: De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luxemburg vroeger stopgezet dan voorzien. En dat omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. Mogelijk gaat er ook een virus rond. Niemand zou er erg aan toe zijn, maar de Giro kan het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal nog tot dinsdag duren en de groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag dus al naar huis. In Schouwerbeek in Brussel is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de Brusselse brandweer.
12: De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
10: In het voetbal heeft Union gisteravond de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
13: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
10: Ja, gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1 gelijkspel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is OA Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OA Leuven na strafschoppen met 3-2 nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag bij zo'n 32 graden. De komende dagen iets minder warm wel, maar tegen de tweede helft van volgende week halen we opnieuw 30 graden.
8: Studio Brussel.
0: De tijdloze.
8: Dave Peters.
9: Wij bekijken het hier nooit match per match. Wij gaan met de voet gestrekt vooruit, net boven het kiegewricht. Keihard de zondagochtend in. Welkom.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music. Ja.

0: Tupac. Het is 7 minuten over 8. Ik word hier even overvallen door een gevoel van nostalgie. Want ik dacht terloops even aan het ontblote lid van die mannen van de Peppers. Weet je nog dat die enkel gekleed in een sok op het podium kwamen, hun jodokus helemaal bedekt? Ah wel, Axel Peleman heeft dat ook ooit gedaan met Asbury Faith. En wie heeft dat nog ooit gedaan? In het begin van Queens of the Stone Age was er die lekkere bassist Nick. Zo vet, wettige baslijnen. Ongelooflijk. Die kwam ook ooit het podium op. Dat overval me nu net, die gedachte. Enkel gekleed in een sok. En dat was een geweldige kerel om te interviewen. Zalige gast ook. Ik heb zijn stem nog net even teruggehaald voor jullie. En dan komt misschien wel het beste wat ze ooit gemaakt hebben erachteraan. Tel maar eens mee. 3, 2, 1. Je gaat. Kom op, go Nick.
1: Hi, this is Nick from Queens of the Stone Age.

In 1983 gaf de mannen van Metallica gitarist Dave Mustaine een retourtje naar California, een bus, en ze zeiden van, hey, bekijk het maar, wij gaan jou ontslaan. Dat vonden twee cartooneske figuren bijzonder grappig toen. Iets later vonden ze dat grappig, want toen bestonden ze nog niet, Beavis and Butthead. Maar goed, Megadeth komt dus in maart 2027 voor de afscheidstournee naar Vorst. Ja.

0: Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Studio Brussel.
6: De tijdloze.
5: Studio Brussel.

0: Rhiannon van Fleetwood Mac. Wij duiken even de zomer van 95 in.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Bijzonder jaar wel. Alanis Morissette, Jagged Little Pill komt uit. Oasis komt met Morning Glory. What's the Story, Morning Glory. Geweldig album natuurlijk. Goh, en zoveel andere dingen die gebeuren in dat jaar. Het is eigenlijk een fantastisch jaar. Gangsta's Paradise van Coolio. Guus Meeuwis ook met die hit. Het is een nacht, komt dan op de proppen daarmee. Maar er is natuurlijk ook dat geweldige album van Radiohead, The Bends. Het is niet gepland vandaag, maar ik zag dat 95 binnenkomen. Ik denk dan, ja, The Bends, dat is een van mijn favoriete platen aller tijden. Ik heb een bondgenoot nodig die The Bends ook een geweldig goede plaat vindt. Kan je me even helpen? Want ik heb jou nodig, anders kan ik niet doen wat ik zo meteen wil doen na de volgende plaat. Ben jij een The Bends fan? Wil je mij even helpen? Gooi dat dan nu in de app. Als je nog nooit gedaan hebt, VRT Max, dan kan je bij Kanalen Studio Brussel bekijken. En dan kan je een bericht sturen en ik lees dat dan in de app. Goed, muziek. Want 95 was ook natuurlijk het jaar waarin Batman zoveel records brak. Batman Forever meer bepaald. Heel de zomer lang de top 5 in de UK, bij ons top 15. Met Val Kilmer, met Jim Carrey, Nicole Kidman, Tommy Lee Jones en uiteraard ook deze van U2.
1: De tijdloze.
2: Studio Brussel.

0: Wouter is blij dat we heel expliciet melding maken van het feit dat het van Batman Forever komt. Gebeurt iets te weinig, zegt hij. Kijk naar Trainspotting, Moby, Heat en Einstein Neubauter, Full Metal Jacket en Mickey Mouse Song. Dat soort dingen. Maar goed, ik had iets gevraagd aan jullie.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ja, ik had jullie nodig omdat ik zie daar 95 en ik denk dan aan de bands natuurlijk. Hè. We gaan even naar de Kempen, live naar de Kempen. Daar is het altijd zoet, daar is het altijd goed. Kempenko Brothers zijn ook wakker. Roel, dat klopt, je bent wakker.
3: Ik ben zo wakker als eet, hè. Dat klopt.
0: Zeg, jij bent van Herthout, hè?
3: Ik ben van Herthout, ja.
0: Ja. Oh man, dat is een van de leukste dialecten van het land eigenlijk. Hè? Kan jij gewoon eens in je platse dialect zeggen, ik ga met de fiets naar de Vijf en ik ga daar een pintje bestellen met mijn beste vrienden en ik ga daar dikke ambiance maken. Zeg dat eens in het campus.
3: Ik rijd ze beest met mijn vlo naar de Vijf en ik ga daar met mijn maten een serieuze pint pakken en redelijk wat feest hebben.
0: En als we wel naar een voetbal gaan, dan zijn we hielegaans, hoelegaans, pas verdekken. Goed, Roel. We gaan het over de bands hebben, want we gaan iets doen op de radio wat nooit gebeurt, of toch bijna nooit. Ik wil daar iets van draaien wat nooit gedraaid wordt. High and Dry komt daar wel eens voorbij, The Band Self, Fake Plastic Trees komt voorbij, Street Spirit, Fade Out komt voorbij. Maar wat nooit voorbij komt, is Black Star. Vind je dat ook zo goed?
3: Ja, ik vind dat ook eigenlijk een topnummer. Dat is inderdaad een game, veel gedraaid nummertje. Maar ik vind het echt wel een topsfeer dat dat nummer brengt.
0: Ja, was je ook fan toen ze meer begonnen te bliepen? Elektronischer Radiohead of meer fan van dit?
3: Ik was meer fan van dit, van deze.
0: Ja, ik vind het ook dubbel. Ik hou wel van de evolutie, maar dit is toch echt een landmark, hè? Goed, ik ga het gewoon stilmaken, want je kan er het lang en breed over lullen. Roel, doe ze heel veel groeten in de Kempen, in Herthout.
3: En ik
0: ga het gewoon volledig laten horen, die fade-in erbij, dat is mooi. Mark, is een mooie zondag van. Salut, Roel. Bedankt, hè?
3: Ja, het zal altijd even.
0: Hier gaan we. 3, 2, 1...

Zalig wakker, radio op, Studio Brussel en Radiohead, als dat niet lekker is. Goed, op zondag kan je eigenlijk niet naar de kapper, behalve bij de tijdlozen, want... Steven Melkmus, die is altijd open met de kapper van Pavement. En we gaan ons haar knippen, lieve vrienden. Allemaal van harte welkom, dit is jouw ochtendradio, de tijdlozen op zondag.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Studio Brussel.

Highway to Hell. Lekker, hè? Pingelingelingelingelingelingeling. AC/DC. Zometeen komen de Arctic Monkeys eraan. Maar eerst halen wij wat gras uit onze neus van de weide in Dessel en ruilen wij dat in, heel even, voor ons peperkoekenhart. Want deze diva die zou vandaag 63 zijn geworden. Zullen wij samen even mijmeren op de radio? Dus zondag, kom op.

proza van Alex Turner over Room 505, waar hij ooit een hele stomende nacht had. Het is vakantie, dus als je in een hotel komt en je krijgt toevallig Room 505, ja, dan kan je niet anders. Begin dan aan de vuile manieren ogenblikkelijk. Je moet dat doen, dat is een eerbetoon aan Alex en zijn geweldige song. Dolores, iemand anders, die kwam eens binnen in het repetitiekot van Cranberries en die begon wat te zingen en wat te neurien. En een week later had ze tekst bij voor dit hier. En het kwam allemaal goed.

0: Leo en Le Banana Split. Ik ben gisteren iets vergeten, want er was geen tijd voor. Daarom doen we het gewoon nu nog even. William Orbit even herdenken, want dat is onder andere de man achter Ray of Light van Madonna. Hij is er niet meer, jammer genoeg. Geweldig talent.
1: Studio Brussel. De tijdloze.
0: Daarom, als een eerbetoon op de tijdloze ochtend, gaan wij allemaal samen collectief toch wel even genieten van deze, van Match. Want ze is toch altijd met haar tijd wel meegegaan. Moet je toch wel stiekem durven toegeven, niet? Meneer Orbit, rest in peace. You

0: morgen een uur of 9.
1: 14 nieuws.
0: Jannik Aerts.
2: Er is een dode gevallen op een festival. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, vertelt de burgemeester van Hoogstraten.
3: Er is hier iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
2: De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luxemburg vroeger stopgezet dan voorzien. En vooral omdat tientallen kinderen zijn ziek geworden. Mogelijk gaat er ook een virus rond. Niemand zou er erg aan toe zijn, maar de Giro kan het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren, maar de groep met zo'n 170 kinderen komt dus vandaag weer naar huis. In Schaarbeek in Brussel is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vertelt de Brusselse brandweer.
4: De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
2: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn er ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. In het voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. De trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede uiteraard veel beter.
5: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
2: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond dan weer 1-1 gelijk. En bij Standaar en Cercle Brugge was er ook een gelijkspel. Daar werd het 2-2. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag bij zo'n 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar tegen de tweede helft van de week halen we wel opnieuw 30 graden.
6: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. Studio Brussel.
7: De Tijdloze.
6: Dave Peters.
8: Een geweldig goedemorgen. We hebben een huisaap bij De Tijdloze. En die stijgt al wel eens noordwaarts op zondagochtend. Bij deze. Lekker cryptisch. Hier gaan we.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Dankjewel, Charles Michael Kittredge Thompson IV. Als je niet weet wat doen vanmiddag en je wil je tijd verdrijven met een gat in de bank te leggen bijvoorbeeld, dan zou je wel eens op Facebook of een ander sociaal medium kunnen opzoeken hoe het gaat met een ex-lief van jou van pakweg 20 jaar geleden of zo, of 30. En dan kijk je wat er gebeurt in het leven van iemand anders. En dan denk je wel terug aan die tijd, van hoe dat ooit dan was. Maar dat kan ook gevolgen hebben. Echt waar. Je moet eens kijken op VRT Max naar Mixtape. Komt ook op Canvas, denk ik, maar op Mixtape, dan kan je dat bingen. Ik vond het geweldig. Het is feel good, het is feel bad, het is alles tegelijkertijd, maar je kan er heerlijk in verzuipen. Pas wel op met dat opzoeken van wat er vroeger allemaal gebeurde, want dat kan gevolgen hebben. Een van de geweldige songs die er constant in komen is iets wat compleet vergeten is. Ik dacht, ik hoorde dat. Top. Mental as Anything. Ga Mixtape, bintje. You won't be sorry. Live it up, people.

0: Right Here Right Now van Fatboy Slim. De man die wel dingen kan gaan leentjeburen overal. Daar ben ik altijd benieuwd. Waar haalt hij dat dan, het origineel? Ga toch eens even... Kijk, wat komt dan van dit? Van de James Gang. Ashes, The Rain en zo, enzovoort. Dat is toch tof, hè? Waar haalt hij dat? Hup, even in de mixer gooien. En weer een lekkere nieuwe song van maken. Is iedereen klaar voor Dropkick Murphys? Het zou wel mogen, want het is 9:15. Dan kan dat wel, hè? Ja, Rose Tattoo, hier gaan we.
1: De tijdloze studio.
2: Studio, that's how life is music.

0: Rose Tattoo van de Dropkick Murphys, ja. Zalig, hè? Het is 9:20, dat wil wat zeggen bij ons. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Als jij er een gewoonte van maakt om er op zondagochtend alles lekker aan te lurken, dan is dit jouw moment. Jij kan zometeen kiezen wat er op de radio komt. Keihard live muziek. Staat het jou niet aan, dan kan je je hoofd er niet naast leggen. Nee, dan kan je gewoon kiezen. Hey, doe nog maar eens. Ik wil nog eens aan die roulette sleuren. En dan kiezen wij gewoon iets anders. Maar ik heb jouw hulp nu even nodig. Alsjeblieft, als je dit hoort, help mij en volg dit even gedwee op. Alsjeblieft, doe het eens even, ja.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar 17,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja.

0: trouwens een heel toffe madame, hoor. Irene, waar het over gaat, de mens. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: En dan mag jij aan lurken. Ik heb iemand die zegt, ik help met plezier. Ze heet Sophie en ze komt uit Dennenleeuw. Dennenleeuw is dat, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Goed.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Sophie. Je hebt nog één vakantiedag over. Daar moet je alles uithalen. Maar je stelt jezelf toch weer gewoon in dienst van het gezin. Hè? Wat ga je doen vandaag?
2: Gewoon nog een beetje koken. De dochter haar valies helpen maken. Want die vertrekt op waterskikamp.
0: Ja.
2: En dan nog een beetje chillen tussendoor.
0: Oké. Okay. Ligt de dochter nog te stinken in haar bed? Of is de dochter wakker?
2: Nee, die is al wakker, maar ze is boven op haar laptop aan het gamen, denk ik.
0: Oeh, en niet aan het luisteren?
2: Nee, vandaag niet.
0: Hoe heet ze?
2: Summer.
0: Summer, oh geweldig. Ga je dingen verstoppen in haar valies dat ze dan vindt? Of is ze daar te oud voor? Nee, ga je dat doen?
2: Nee. Ze is bijna 12, maar dat ga ik zeker nog doen. Wat snoepjes, wat boodschapjes.
0: Ja.
2: Zodat ze een paar dingen als verrassing te vinden krijgt op kamp.
0: Zeg, weet je wat ik al plezant vind? Dit gaat niet lukken, hè? Maar we gaan het gewoon eens proberen. Kan je zo meteen eens de gsm 30 centimeter van je mond weghouden en eens keihard Summer roepen? Ik wil gewoon eens kijken of die dat hoort of ze komt.
2: Wacht,
0: probeer eens.
2: Ik
0: moet
2: de deur open doen.
0: Wacht, hè. Ja. En kan je ook eens zeggen, komen eten. Gewoon niks anders. Gewoon komen eten. En
2: komen eten!
0: Ja. En dan zeggen, het is wortelpuree met saucies. Roep dat eens.
2: Het is wortelpuree met saucies.
0: Sorry.
2: Ze begrijpt er helemaal niks van.
0: Is ze daar? Is ze daar?
2: Ja, ze is hier.
0: Geef ze een schap door, even gewoon twee seconden.
2: Geef ze even door.
0: Ja, Summer. Ja.
2: Hallo?
0: Hallo, Summer. Zeg, ik heb een vraag voor jou.
3: Ja?
0: Wil je alsjeblieft straks gewoon je mama vertrouwen met wat er in je valies zit en niet gaan zoeken naar dingen die verstopt zijn, want er zal niks in zitten. Is dat goed?
3: Ja, oké.
0: Beloof je dat je niet op zoek gaat?
3: Ja, ik beloof het.
0: Ah, oké, zalig. Geef Sophie maar weer terug. Bedankt. Goeie reis, hè.
3: Oké. Dankjewel.
0: Joejoe. Ja, Sophie, zullen wij er dan maar aan lurken? Want het is lang genoeg geduurd, hè. Goed.
2: Ik was bijna verdiend.
0: Ik ook. Hier is optie 1.

0: zo van die mannen die ook hun gevoelens kunnen laten zien. Dat is best wel sexy, hè, die Ben Howard. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het goed, maar ik ben ook heel nieuwsgierig. Dus toch nog maar eens draaien.
0: Ja, niemand gaat meestal voor de eerste keuze. Niemand doet dat. Sophie, hier gaan we nog eens, hè. Dit is de volgende keuze, ja.

0: Ja, dat is het equivalent van 300 gram spekbakken, hè? Three Doors Down en Kryptonite.
1: Ja, die is ook zo goed. Dus ik denk dat de volgende gewoon nog beter moet zijn. Dat kan niet anders.
0: Oh, wel, ik mag...
1: Ja, crescendo.
0: Ja, Sophie, ik mag eigenlijk totaal niks verklappen natuurlijk. Hè, maar ik moet dat toch stiekem hoor bevestigen, hoor.
1: Oké, doe maar. Draai maar.
0: Draai maar, oké. Okay. We gaan er eerst een beetje van genieten. Dan kan je wat acclimatiseren. Okay. Dan kan je daarna nog eens kort even zeggen of je het goed vindt. Hier gaan we.
1: Ja, even goed.

0: is wortelpuree met saucis.
1: Wat vind je ervan?
2: Heel goed, ik ben blij met de keuze.
1: Top, New Order, Blue Monday, dat gaat er altijd in. Het is van op Werchter, misschien was je er zelf bij. Heel veel liefde voor jou, voor Summer, voor heel het gezin. En maak er nog een mooie
2: dank
1: laatste vakantiedag van. Sophie, merci, hè. Voor zoveel good
2: dag.
1: Vibes. Bye-bye. Studio Kristel. De festivalzender.

Clocks van Coldplay. Ik kreeg er straks veel berichtjes binnen, want ik had een serie aanbevolen, een mixtape op VRT Max. Mensen vroegen, wat was dat? Ja, dat is dus mixtape over iemand die kijkt dus op Facebook uiteindelijk door omstandigheden en vindt dan iemand terug van jaren geleden. Dan gebeurt er van alles. Echt geweldig. Feel good, feel bad, alles tegelijkertijd, maar het grijpt echt naar de keel. Het is zeer goed gemaakt, mixtape. Er komt heel veel muziek in. Ik heb al Mental as Anything laten horen straks. Live It Up, dat ken je nog wel. Maar er zit ook iets heel prominent van The Cure in. En als je met Cure-fans praat, dan zeggen die heel vaak op de vraag, wat is je favoriete plaat? Dan zeggen die Disintegration. En ik snap dat wel. 1989, Disintegration. In mixtape komt dat heel veelvuldig voor. Dan gaat dat cassetje erin. Dat andere cassetje gaat er dan bij. En dan moet je doorspoelen, al dan niet met een potlood, tot track 4 erop staat. Want je wil het hart gaan veroveren van degene die die mixtape krijgt. Heb je dat ooit gedaan zelf? Ja, dan weet je waar dit over gaat, hè. Hier is de Love Song van The Cure. Metal fans, maak je alvast klaar voor een festijn over 3,5 minuten. Maar eerst The Cure.

misschien ben je op dit moment wel eens wachten. Schmink onder je ogen aan het aanbrengen. En ga je straks naar Alcatraz. Dan wil je wat opwarmen natuurlijk. Wie anders dan de metal god himself, Frankie the Smad Van Dam, kunnen we dan bijhalen in deze tijdloze ochtend. Om lekker op te warmen. Hoor je het al? Die ijle gitaar. Oh, wat was dat lekker toen in de AB met dat zwarte doek. En die schaduwen erachter. En dan plots doem, doem, doem, doem, doem. Komt er allemaal aan. Je kan gewoon een bakken houden. Black Fuel, Channel Zero. Oh man, zo goed.

Iemand vraagt, hoe zit dat eigenlijk met Maximize van Cleef, die altijd de platen aankiest voor de tijdloze. Ja, die is gesignaleerd in Torremolinos in de achterbuurt met een bucket Margarita, al wankelend. Hij is vandaag gewoon, ja, in de persoon van de Zeger McChess, die heeft het vandaag gekozen. En heel de zomer doet hij dat. En die brengt ook lekkere platen bij, hoor, Zeger. Absoluut, het zal wel zijn. Deze bijvoorbeeld, het klinkt een beetje rood. Verloers ook, broodje Mexicano, zwoel. Zo klinkt dat wel, hè. Classic, hier gaan we.

0: Devo dove pagare per parcheggiare per favore. Dat is Italiaans en dat wil zeggen dat je zometeen maar beter je beste Italiaans bovenhaalt bij Rick op Voyage. Het bijna beste programma van deze zender komt eraan. Mis dat niet.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: in the rockin' the shoeshine.
1: Het
2: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Gebeurt hier.
2: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Buongiorno, 10 uur.
1: VRT Nieuws.
4: Met Jannik Aert.
5: Een gyrokamp stopt door veel zieke kinderen. Tijdens het kamp van de Giro van Zulte in de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden, mogelijk door een virus. Niemand is er ernstig aan toe, maar omdat er dus vele zieken zijn, kan dat kamp niet meer doorgaan. Het zou normaal nog tot dinsdag duren voor ze thuis raken, maar de 170 kinderen die komen nu vandaag al naar huis. In Schaarbeek in Brussel is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de brandweer.
6: De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
5: In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een grote bosbrand. Die brak er vrijdag uit en verspreidde zich razendsnel. Er is al intussen zo'n gebied van 10.000 hectare verwoest. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt ook dorpen waar zo'n 20.000 mensen wonen. Er zijn ook helikopters ingezet om die mensen te redden. Een deel van de mensen zit ook zonder stroom. En in het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. De aanvaller Jutrik Poepen zag het meer in zat.
7: De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook al komen. Maar die bleef dus uit in de afgekeurde goal en het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
5: Eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge ook nog 2-2 gelijk. Het is een warme en zonnige dag vandaag bij 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, maar tegen de tweede helft van de week halen we wel opnieuw een zomerse 30 graden.
8: Studio Brussel.
9: Responsabiliteit.
10: We
11: are the
12: amplifier.
13: Radio de la Comunidad.
14: Voyage, voyage.
15: Rick de Bruiker.
4: Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Zeker nog tot 12 uur, want het is La Bella Italia op Studio Bruxelles. Wat een idee.
16: Je luistert naar Studio Bruxelles.
15: Life is music.

0: Dino D'Angio. Italiaanse platser uit Pompeii. Voilà. 2 uur lang krijg je radio met een pak baar erbij. Dat laatste ga je wel zelf moeten inbeelden. Ik zorg alvast voor de beste soundtrack. Leg het uit, hoor.
1: Studio Brussel. Voyage, voyage.
0: Buongiorno, het is Studio Brussel, maar dan net iets anders dan anders, want we gaan 2 uur lang naar Italië, het land van de pasta, van de pesto, van de pizza Hawaii. Dat laatste, dat is gelogen, maar daarmee zijn ook alle Italianen wakker in de app. Dat mogen we maar laten weten, maak me af in de app. Maar stuur vooral ook jouw favorietjes door, dat kan alle richtingen uitgaan. Umberto, waarom niet? Kan perfect in de playlist vandaag, want ik draai er dus enkel maar platen uit Italië tot 12 uur vanmiddag. En dat kan alle kanten uitgaan. Het hoeft niet, maar het mag. Gigi D'Agostino, als jij daar goesting in zou hebben, dat mag. Maar we gaan zeker ook classics draaien en grooves. Als je deze nog niet kent, ik kan er sowieso in steken. Pino Daniele. Maar zeker ook tips over de jonge Italiaanse garde op jouw radio zoals deze. Ja, dus leg dat reiswoordenboekje opzij. Neem dat schriftje erbij, want je gaat heel wat tips willen opschrijven, denk ik, vandaag. 2 uur lang de beste muzikale reistips. Maar dan voor thuisblijvers, vooral muzikale reistips, zeg ik dus. Veel muziek op jouw radio. Jij mag me gerust ook wat Italiaanse muziek tippen. En vandaag doe dat gerust in de app of in de chat van VRT Max. En anders moet ik beginnen met een tip. Dat is toch net zo vriendelijk, denk ik. Ik ga een paar Sicilianen op jouw radio draaien. De band heet Crimi. Het is een plaat die ik thuis heel erg vaak opleg. En het nummer gaat over de Sicilianen die naar het rijke noorden trokken. En het heeft een ronkig gitaarlijntje, een funky baslijntje. Ik denk dat het perfect past. Dus weet je wat? Buongiorno, benvenuti in Italia. We gaan ervoor.
1: Voyage, voyage.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Ken je deze?
1: Nee, ik ken er nog niet.
0: Stop, hè?
1: Wauw.
0: Ik ben blij dat ik je wel iets ga leren kennen. Het gaat vooral heel veel omgekeerd zijn als jij deze gast nog niet kent. Mis je iets, denk ik. Het is de klanken, of het zijn de klanken van Cellini, Gianmarco Cellini. Tot voor kort ook de lekkerste Italiaan in Maasmechelen, die Cellini. Maar dan heb ik het over het restaurant van zijn vader. Maar hij is op pensioen gegaan, je vader.
1: Hij is eindelijk op pensioen.
0: Eindelijk op pensioen. Maar die Cellini zelf, die mag er ook zijn natuurlijk. En hij is mijn gids hier vandaag.
2: Studio Brussel. Voyage.
0: Goedemorgen, dag Gianmarco.
1: Goedemorgen, Zek.
0: Je hebt kleine oogjes. Wat heb je gisteravond gedaan?
1: Ik heb een de gezellige avond gehad. We hebben op AFF in Genk aan de Seamine een secret show gespeeld.
0: Oké.
1: Onder de Mijnschacht. Heel gezellig, heel veel volk, heel veel sfeer. En dan ben ik meteen doorgereden naar een bruiloft van mijn neef, waar ik nog Italiaanse klassiekers doorgejaagd heb in Maasmechelen.
0: Ah, is er een weekend dat je geen bruiloft hebt van een neef? Het lijkt alsof je daar heel vaak als DJ mag gaan optreden, heb ik het gevoel.
1: Ja, dat is... Als er iemand van vrienden of familie iets aan de hand heeft, dan duik ik wel vaak op om... maar dan is het echt klassiekers, hè, zo. Alle oldies, al achter elkaar.
0: We gaan er misschien straks ook nog wel een paar tussen steken, maar ik ga vooral ook jouw nieuwe ontdekkingen laten passeren. Want hoe vaak ben jij gemiddeld in Italië? Je hebt Italiaanse roots, Siciliaanse roots, onder andere.
1: De laatste tijd nog veel vaker dan ervoor. Toch een 3-4 keer per jaar wil ik terug te gaan. Dat is echt belangrijk. Dat is ook zo gegroeid. En dat is echt zo'n moment om even uit te tappen. En ja... te onderzoeken ook, mijn roots onderzoeken. Mm-hmm. En lekker te eten.
0: Ja, en welke klanken, het hoeft niet per se muziek te zijn, link jij met Italië, als ik dat naar jou gooi?
1: Het geluid van de markt. Het geschreeuw van de marktkramen. Voor mij is dat vooral in Catania, de vismarkt daar. Als ik aan Italië denk, dan hoor ik echt dat geschreeuw van die marktkramers, van de visboeren. die chaos, het geluid, zo het rumoer. Ja.
0: Ja, je zei daarnet, het is belangrijk voor mij om die route terug te onderzoeken. Je bent recent ook gaan spelen met jouw band.
1: Voor mij is dat vooral in Catania, de vismarkt daar. Als ik aan Italië denk, dan hoor ik echt dat geschreeuw van die marktkramers, van de visboeren. Die chaos, het geluid, het rumoer. Ja.
0: Ja, je zei daarnet, het is belangrijk voor mij

0: dialect, een aantal dialecten. En ja, dat dan spelen voor een publiek dat dat wel native spreekt, want ik eigenlijk niet heb dat opnieuw moeten leren, was heel spannend. Maar om dan die reactie terug te krijgen en die appreciatie van hun, dat was heel emotioneel. Dat was echt een terugkeer. Een ode nog een beetje aan die eerste generatie die stap gezet heeft om naar België te komen. En dat teruggaan was heel speciaal.
1: Oké, ja, klinkt wel alsof het genoeg is om over te vertellen de komende twee uur, want we gaan er 2 uur induiken. Niet enkel in jouw roots, we gaan ook gewoon vooral de muziek laten klinken. En misschien nu gewoon de muziek van Celine. Dit is van op zijn nieuwste of zijn recentste album samen met de zangeres Amos The Traces.
2: Studio Brussel.
3: Voyage, voyage.

0: klanken van Cellini.
1: En met Traces. Dat is een album Annemoia.
2: Questo momento. Mandate tutti i vostri artisti preferiti all'applicazione di Studio Brussel.
1: Voilà, moet ik daar nog iets aan toevoegen eigenlijk? Nee, dat was duidelijk, hè?
2: Was het, denk ik.
1: Voor de mensen die geen Italiaans spreken, misschien een korte vertaling. Als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, ik heb dit en dit en dit en dit Italiaans nummer nog wel ergens in een playlist staan en ik wil dat heel graag delen, stuur het alsjeblieft door via de app.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.

0: Robin die stuurt. Ik kijk er al naar uit naar Pukkepop. Ja, ze staan er in Nieuw-Guinea. Op zaterdag in de club in Pukkepop. Hier met Mare Chia. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken. Mare Chia. Ga jij kijken naar Nieuw-Guinea?
1: Heel zeker.
0: Je bent erbij op Pukkepop?
1: Ik ben erbij en ik ga luisteren naar Marikia.
0: Marikia, oh, zie je wat kijk, zie. Je gaat me nog veel moeten verbeteren, denk ik. Marikia van Nieuw-Guinea. Maar jouw familie is daar trouwens altijd op Pukkepop. Klopt, hè?
1: Inderdaad, mijn papa die kookt pastas in de persruimte achterin. Van, dat is een family happening. Nee.
0: Studio Brussel. Voyage. Ja, we zitten in Italië met mijn gast Gianmarco Cellini. Cellini, je bent opgegroeid in een Italiaans nest. Had je al vroeg door dat dat, ik weet niet, anders was dan het gemiddelde Vlaamse gezin, om het maar zo even te noemen?
1: Wel, eigenlijk helemaal niet. Dus ik groeide op en ik leefde mijn leven. En op een bepaald moment besefte ik dat andere gemeentes niet zoals Maasmechelen waren, dat niet heel België Italiaans sprak en iedere dag pasta uit thuis had. Dus dat was een beetje een cultuurschok toen ik ineens in een andere plek, zoals in Brussel bijvoorbeeld, terechtkwam. Dan dacht ik, oh shit, dus eigenlijk heel specifiek waar ik vandaan kom.
0: Want de mensen die gek genoeg nog nooit in Maasmechelen zijn geweest, dat is echt een mengelmoes van heel veel Italianen, toch?
1: Heel zeker. Bij ons in Maasmechelen, IJsden, ook in Genk, Houtalen, Beringen, overal waar ooit mijnwerkers gezeten hebben, daar zit je nu nog steeds de nakomelingen van die eerste generatie.
0: Wat was jouw eerste aanraking met de Italiaanse muziek?
1: Ik herinner me nog heel goed de zomer van 2006.
0: Ik weet nu al wat er gaat komen, Gianmarco. En ik denk elke Italiaan die aan het luisteren is.
1: Ja, dat was... Italië werd wereldkampioen voor de vierde keer op dat moment. En het was diep in de nacht. Ik was nog jong. En iedereen kwam samen op straat. Het was een gigantisch volksfeest. Alle straten vol. Ik vond dat ongelooflijk. Ik besefte toen pas dat ik deel was van een community, eerlijk gezegd. En... er werd muziek gespeeld op volle patrol. En er waren nummers die ik eigenlijk niet kende. Maar ik zag mijn ouders, mijn vrienden, mijn familie, dat allemaal heel luid meezingen. En daar keihard op gaan. En ik was een beetje in shock. Ik dacht van, wat is dit? Ik ken dit nummer niet. Maar dat is duidelijk iets van ons. En op dat moment voelde ik wel echt zo'n verbondenheid. En voelde ik, dat was een heel speciaal moment.
0: Zullen we anders iets draaien van Adriano Celentano?
1: Yes.
0: Hoe moet ik dat inschatten? Hoe groot is die man in de Italiaanse community?
1: Ah, dat is echt ongelooflijk. Adriano is eigenlijk, dat wordt geapprecieerd, weet je, dat is Stromae van Italië. Geapprecieerd door iedereen, jong, oud. Dat is een ongelooflijk artiest en super catchy nummers.
0: Voilà, we gaan die Azzurro erbij halen. Is dat iets dat in 2006 luid door de box zo geknald
1: heeft? Azzurro is exact het nummer. Ik weet niet hoe dat je het gevonden hebt.
0: We gaan hem draaien.

0: Ja, de lat lag plots hoog op Eurovision. En op tafel ook volgens sommigen die lat. Maar misschien wel het grootste gitarige exportproduct uit Italië momenteel. Måneskin.
1: Studio Brussel.
2: Voyage.
0: Goedemorgen, dag Sandra.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Sandra. Zeg, ik had daarnet gevraagd, alleen Gianmarco had het ook fantastisch goed in het Italiaans gevraagd, welk Italiaans nummer we op de radio mochten draaien. En jij stuurde mij een opvallend berichtje. Sandra, waar ben jij in jouw weekend mee bezig?
3: Ik ben volle bak bezig met onze band Bambola. En met Bambola brengen we Italiaanse songs. Hoofdzakelijk van Italiaanse zangeressen uit de jaren 60 en 70. En muziek die gecanceld werd door de katholieke kerk. Omdat de songs te suggestief waren, te provocatief. Omdat de zangeressen er eigenlijk ook een aparte levensstijl op nahielden. En daar kiezen we ons repertoire uit. En eigenlijk ook die bombastische nummers, die strippen we tot het ballroomorkest.
0: Oké, en als je zegt gecanceld door de katholieke kerk, hoe ging dat dan in zijn werk? Of hoe zit dat dan?
3: Ah, die waren gewoon 2 jaar van de openbare omroep geweest. Die mochten gewoon niet op de rij gedraaid worden. Die gingen heel vaak bijvoorbeeld Mina Mazzoni is verhuisd naar Zwitserland om haar werk te kunnen maken. Oh, dus dat ging heel ver. Dat ging super ver. Ja.
0: En
3: ja,
0: je hebt een nummer doorgestuurd van Loredana Bertè. Wat is daar het verhaal bij?
3: Loredana Bertè was wat sowieso een punkerig type. En haar zuster werd zelfs 7 jaar ook van de openbare omroep geweerd door artiesten, omdat ze dachten dat ze ongeluk bracht. Dus het is een heel, ja, echt, ze dachten echt vanuit hun bijgeloof, ze mogen niet met haar op het podium staan, want dan loopt het
0: hartstikke
3: fout. Oh. Maar dat waren heel snel die ja, bijna zo een punkerig elan aan het leven moet gaven.
0: En als je zegt, ik heb een band en we spelen enkel muziek van vrouwen die door de katholieke kerk geweerd, gecanceld, opzij geschoven zijn. Dat wil dan toch zeggen dat er heel veel van die vrouwen te vinden zijn.
3: Maar dat is gigantisch. Hoe langer ik erop graaf, hoe meer ik vind. Want 15 november maak ik ook een theaterconcert met de band waarin we echt ingaan op die popgeschiedenis, omdat dat echt waanzinnig is. Dat is echt waanzinnig. Allee, er zit zoveel geschiedenis rond.
0: Ja, ja, ja.
3: En dat is ook zo actueel wat er gebeurt. Dat ik blijf vertellen ook altijd, terwijl ik zeg dat ik voel van, oh, je hebt zoveel te vertellen. Ik moet dat vertellen. Ik moet dat
0: Sandra, ik ben blij dat ik dit heb bijgeleerd. We gaan een artiest draaien die dus, of waarvan de zus al sinds 7 jaar lang ongeluk bracht, zo gezegd, op de rij in Italië. Loredana Bertè en Felicità. Dankjewel, Sandra.
3: Merci, hè.
0: Salutjes, ciao. Ciao, ciao.

0: verhaal van luisteraar Sandra. Die een band heeft waarmee ze enkel Italiaanse tracks draait van, speelt van vrouwen die door de katholieke kerk geweerd werden. Zoals ook Loredana en haar zus die 7 jaar lang ongeluk bracht op de radio. Wat een verhaal. Je luistert naar Voyage Voyage, enkel maar Italiaanse muziek tot 12 uur vanmiddag.
1: Studio Brussel. Voyage Voyage.

0: zijn Italianen, hè. Een trio stond vorige week nog op Tomorrowland op de Freedom Stage. Met een witte vleugelpiano on stage. Ik weet niet of dat heel Italiaans is of niet, Gianmarco, dat mag jij beslissen. Maar er is wel echt iets met de Italianen en die dancemuziek. Er zijn een paar echt grote namen in Italië, hè.
1: Ja, ja, ja. De mannen van Tale of Us, maar ook Capriati, Marco Carola. Er is eigenlijk echt een scene van op stap gaan dat in Italië vertrokken is en een beetje de wereld veroverd heeft.
0: Ja, die Medusa is daar zeker eentje van. Ze hebben twee weekends Tomorrowland zelf gedaan met een hele live show. Maar stel je voor dat Tomorrowland in de jaren 70 zich afspeelde en ergens in Italië, dan had het waarschijnlijk zo geklonken. Een gigantische hit. Maar vooral een gigantische hit met de invloeden van de Italo Disco.
2: Studio Brussel. Voyage.
0: Een goedemorgen, dag Joris van Piaggio Disco Club.
3: Hey, dat gek.
0: Goedemorgen, Joris. Zeg, ik kreeg op voorhand heel veel mensen die Italo Disco aanvroegen. En die zeggen, ja, je moet zeker iets draaien met Italo Disco. Voor de mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, of die daar misschien al van gehoord hebben, maar eigenlijk niet snappen waar het over gaat. Wat is dat eigenlijk, die Italo Disco, en waarom is dat zo legendarisch?
3: Dat is eigenlijk begin jaren 80, echt 80 wel begonnen. Waarin je dan de traditionele disco had met basgitaren en drums en strekers en blazers, is Italo Disco eigenlijk heel elektronisch met drumcomputers en synthesizers en sequencers. En dat klinkt futuristisch. En ook vooral typerend is die Engelse vocals met een Italiaans accent eigenlijk.
0: Ah, ja.
3: Heel vaak gaat je horen dat dat niet per se heel goed Engels gesproken of Engels gezongen is. En dat maakt dat zo een beetje rauw ook. Veel melodieën. Melancholie zit daar ook in. Dat is heel typerend eigenlijk voor de Italo Disco. Tot 83 had je echt een hele goede Italo Disco. Ja. Daarna is het zo wat klein beetje cheesier geworden. Meer commerciëler of zo.
0: Ja, want dan werden er ook echt gewoon gigantische wereldhits gescoord. Maar ik zeg die Ryan Paris en die Dolce Vita. Maar je hebt even goed de fama zal applaaien waar die invloeden wel echt in zitten.
3: Ja,
0: we zijn 2026, ja, Joris. Jij draait Italo Disco. Op jullie doen zelfs grote feesten met Piaggio Disco Club met Italo Disco. Hoe komt het dat anno 2026 nog steeds zo goed werkt, denk jij?
3: Goh, ik weet dat eind jaren 90 is er sowieso een scene ontstaan in Nederland, in Den Haag, met IF. En die heeft dat eigenlijk zo wat heel breed getrokken in Europa sowieso, met zijn radiozenders en zo. Eigenlijk is dat altijd wel een beetje gebleven, maar nu is het, ja, ik denk omdat de disco zo wat de laatste 10, 15 jaar toch wel wat opgekomen is. En digitale disco zit daar zeker in. Omdat dat, ja, dat is, dat kun je zo, dat kun je in een house set draaien. Dat kun je met alles mixen eigenlijk.
0: Melodieus nummertje dat je eigenlijk overal kust kan smijten. Gianmarco, je hebt zelf ook nog gedraaid. Is dat zo? Kan je in een house set perfect een Italo disco bommetje gooien?
1: Die komt altijd binnen.
0: Ja, dat werkt altijd.
1: Ja, dat is misschien door de strip down of zo van de instrumenten. Dat je echt gewoon heel makkelijk kunt onderscheiden wat er gebeurt.
0: Ja.
1: En dat heeft altijd wel een impact, ja.
0: De trucken van de Italiaanse DJ's, dus die Italo disco ertussen. Joris, ik heb een nummer van Casco klaarstaan. Volgens jou een nummer dat altijd werkt, toch?
3: Dat zit in mijn top 3 Italo disco plaat. Ik weet niet of het, dat is geen, hoe moet ik dat zeggen, je maakt er niet het allergrootste feest mee, maar daar zit eigenlijk alles in voor mij wat Italo disco is. Dat is heel futuristisch en ja, je moet het zelf maar luisteren.
0: Alright. Joris, dikke merci en fijne zondag nog, hè.
3: Ja, voor jullie hetzelfde.
0: Ciao, ciao.
3: Yo, yo. Yo.
2: Studio Brussel.
4: Voyage, voyage. Voyage.
5: By the side of magic wand.

0: zeer groovy, zeer dansbaar. Een tip van de Piaggio Disco Club. Cybernetic Love van Casco, 1983. Dat was blijkbaar het jaar waar het op het randje ging. En daarna ging het allemaal heel erg platjes en commercieel. Ja, dat gebeurt wel eens met muziek natuurlijk. Als het succes heeft en als het goed is, dan gaat het die richting uit. Als jij nog Italiaanse tips hebt, mag je dat trouwens altijd laten weten. Zo heb ik er eentje binnengekregen van Tess.
1: Hey, Tess hier. Een van mijn favoriete nummers uit Italië is Forse Ancora Dorme van Venerus. Omdat ik het echt een kleine muzikale trip vind. Het begint rustig en neemt u dan mee met een goede dikke beat. Het is iets wat anders dan Italian disco, maar minstens even goed wat mij betreft. Ja, maar dan

0: Venerus en Forse Ancora Dorme. Een tip van Tess. Om er duidelijk te maken dat er anno 2026 ook fantastische dingen uit Italië komen. En dat ga je een heel, wat is het, nog een dik uur horen op jouw radio.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
0: Ja, we zijn het goedkoopste reisprogramma van de VRT. Thomas heeft al het geld opgedaan, dus wij doen het vanuit de studio in Brussel. Dat is helemaal niet erg, want ook vanuit Brussel krijgen wij fantastische dingen binnen. Dag Serge, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Serge, waar bel ik jou? Waar ben jij in godsnaam mee bezig?
3: Ik ben op dit moment in Welle bij mijn schoonzus. Wij gaan passata maken, gebied.
0: Hoeveel... dat is een ding, hè. Het is trouwens... Jean-Marc zei, ah ja, tuurlijk, dit is het weekend. Het weekend om de passata te maken. Vertel eens, wat gebeurt er precies?
3: Ja, nu moet ik wel zeggen dat mijn schoonzus hier de specialist ter zaken is. Ik ben amateur pizzabakker. Dus, en ik had zoiets van, ja, waarom? Ik steek veel tijd in mijn deeg en 48 uur koude rijst en dat soort toestanden. Ik dacht, ja, nu moeten we misschien toch eens met passata beginnen ook. Om echt alles onder controle te hebben. Hè. Maar het is spannend, want ik heb het nog nooit gedaan. Dus we hebben 9 kisten van 12,5 kilo in Genk gehaald.
0: Wauw.
3: San Marzano's. En we gaan er
0: dat kan
3: beginnen.
0: Ik kan je tips geven, Gianmarco, want jij kan ook best wel wat koken. Hè?
4: Tips voor passata heb ik niet, maar dat gaat wel goed zijn. Zijn de tomaten bij Manuela gehaald?
3: Bij Rotilio.
4: Ah ja, Manuela Rotilio. Dat is de vrouw van de tomaat.
3: Ja, ook dat heb ik besteed aan mijn schoonzus.
0: hoeveel liter of kilo passata moet daar uiteindelijk eindigen?
3: Dat gaan we zien, maar we denken een 50-tal liter.
0: Oeh, dat zijn veel pizza's.
3: Ja, maar het is voor 2 gezinnen, hè. Ah, voilà. En ik ga ook een experimentje doen met huisgemaakte ketchup.
0: Hè. Oeh, oké. Okay. Dus je gaat nog een hele tijd in de keuken staan. Serge, wij gaan voor de muziek zorgen, is dat oké?
3: Dat is heel prima.
0: We gaan het
3: de rest...
0: Ja, ik hoop dat hij er wel vooruit gaat. Ik denk dat hij wel vooruit gaat dan. Gianmarco, heb jij nog een tip? Je hebt veel muziek meegenomen. Ik heb hier iets klaarstaan van Rosa Balistreri. Wie is dat en waarom past dit perfect in deze show?
4: Rosa Balistreri, Siciliaanse volkszangeres, die zich in de jaren 50, 60, die het podium opklom met haar vuist in haar zij, heel trots. En die zich uitsprak tegen alles wat voor haar niet correct was.
0: Okay.
4: Dus tegen corrupte politiekers,
0: wow.
4: Tegen het Vaticaan, tegen de maffia. Altijd zonder compromis en met een supersterke stem.
0: Perfect. Serge, ik denk dat dit nummer wel eens gaat werken voor die passata. Veel succes daar, hè.
3: Dankjewel.
0: Ciao, ciao.
1: Voyage, voyage. Studio Brussel.

0: Rosa Balistreri in de jaren 50 op Sicilië met de vuist in de lucht tegen de maffia. Straf, heel erg straf.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 11 uur, heel erg goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
9: Binnenschepen varen minder vlot door de droogte. De Rijn in Duitsland staat historisch laag door de lange droge zomer. En dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons. Veel vrachtschepen die gebruiken de Rijn als vaarroute. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch wel uitzonderlijk, zegt transporteconoom Edwin Verbergt.
10: Het is wel zo dat er records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daar ook op. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat dat zo lang duurt natuurlijk.
9: En ook de bomen die hebben last van de droogte en de hitte. Sommige beginnen dor te worden en hun bladeren ook te verliezen, alsof het herfst is. En de bomen gaan eigenlijk in overlevingsmodus, omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn ook gevoeliger dan andere. Dat vertelt bio-ingenieur Cathy Steppen.
11: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals Spar en Den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen, zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan. Beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien. Dan vervolgens beuken en dan eik.
9: Gisteravond is er een brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er daar in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en daarna sloeg het over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weiden was er een brand ontstaan. Er waren geen dieren meer aanwezig en de brandweer kon de brand ook snel blussen. In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Dat gebeurde op de camping van een festival. Een jongeman gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag bij zo'n 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar tegen de tweede helft van de week halen we opnieuw 30 graden.
8: Studio Brussel.
12: Responsabiliteit.
0: Ja, de Primi Piatti, die is binnen. Tijd voor het echte werk, zou zeggen. Nog een uur lang de mooiste Italiaanse muziek op jouw radio. Goedemorgen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Sam die stuurt, een paar jaar geleden nog gezien in het Koninklijk Circus, die Umberto Tozzi. Hugo die stuurt, Umberto. Dit blijft toch wel een plaat die altijd werkt, denk ik, Gianmarco?
1: Dat is zo'n bom. Ik heb die een aantal jaar geleden, 2 jaar geleden, onder de mijnschacht van IJsden gespeeld.
0: Ja, wauw.
1: En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht dat ik echt geen muziek meer bij had. En ik dacht, ik ga er gewoon nog één opzetten. En ik was zelf verrast van de impact.
0: Hoe goed die werd.
1: Ja, dat was echt wel een terremoto, een aardbeving, gewoon bam, iedereen de lucht in.
0: Ongelooflijk. Goedemorgen, het is zondag en elke zondag gaan wij op reis hier op Studio Brussel. Nu doen we het wel op de goedkoopste manier en ook op een manier waarbij ik een hele tas platen zonder problemen in het bagageruim kan inchecken. Het kost zelfs niks. Tot 12 uur vanmiddag krijg je enkel maar muziek uit. Deze keer Italië. En mijn gast is erbij, Gianmarco Cellini, muzikant, ja, DJ. En een Italiaan in hart en nieren, heb ik ook het gevoel, want hij heeft dan met heel veel passie heel veel Italiaanse muziek met ons gedeeld. Ja, vandaag dus Air Italia naar Rome. Die Umberto Tozzi, die werkt dus. Maar naast de classics, want ik denk dat heel veel mensen de classics kennen, is er ook heel veel nieuwe muziek te ontdekken, hè Gianmarco?
1: Ja, er is op dit moment een soort van folk revival die aan het oppoppen is. Die ik eigenlijk niet echt door had. Dus ik was zelf ook wat muziek aan het maken in die trend vanuit België. En op een bepaald moment zag ik online, want dat is echt wel online gebeurd, dat heel veel Italiaanse artiesten terug oude folk-instrumenten, folk-ritmes begonnen te verwerken in hedendaagse muziek en een soort van trots hadden voor zo Europese folklore.
0: Oké.
1: En dat begint serieus te knetteren en dat is heel erg goed.
0: Ja, een van die grote namen is La Niña, klinkt zo.

0: Welke instrumenten horen we allemaal, Gianmarco?
1: Wel, zij komt uit Napels, van Caserta eigenlijk, iets daarnaast. En zij speelt vooral op basis van de tamuriata. Mm. Tamuriata is een ritme dat gespeeld wordt met een tamorra, een hele grote tamboerijn.
0: Je hebt er naast jou staat. Mag ik die eens horen? Hoe klinkt zo'n tamorra?
2: Als ik hier toevallig heb staan.
0: Hij heeft een gigantische soort van trommel, tamboerijnachtig gegeven vast. En dat klinkt.
2: En dat klinkt.
0: Wauw.
1: Weer zo.
0: Dat klinkt.
1: Dit is wat ik net speelde, was een pizzica-ritme. Dus dat is uit Puglia.
0: Oké. Okay.
1: En dat is een heel snel ritme, wat eigenlijk oorspronkelijk was dat om een soort van duiveluitdrijving. Iets soort van spiritueel. Een heel snel ritme waar heel snel op gedanst werd en waar dat rond zieke personen gespeeld werd.
0: Om de duivel uit te drijven?
1: Ja.
0: Zeg, die La Niña is daar één naam onder. Jij bent daar iemand onder. Hoe komt dat, denk je, dat die teruggrijpen naar die... Nou, waarom grijp jij terug naar die route?
1: Ik dacht op een bepaald moment van... hoe raar is dat dat allemaal op hetzelfde moment aan het gebeuren is? Dat is misschien gewoon iets universeel waar we op intappen als artiest. En dat dat gewoon uit moet komen. En dan zie je dat dat langs alle kanten ineens begint naar boven te borrelen. En dat voelt heel goed, omdat er zit wel heel veel geschiedenis in die Zuid-Siciliaanse, Zuid-Italiaanse klanken. En dat is mooi om dat terug wat te laten leven, want dat was eigenlijk vergeten.
0: Oké, okay. En nu bij ons, eigenlijk helemaal...
1: Ja, de derde, vierde generatie bij ons in België. We hadden die connectie niet meer met die folklore. En dat is wel terug.
0: Oké, okay, we gaan luisteren naar La Niña, die dus ook die... Tamora was het, hè? De Tamora gebruikt. Voyage, voyage. Studio Brussel.

Milanezen uit Sicilië. Met heel toffe groove. La Bionda, I Wanna Be Your Lover. Je hoort het uit de radio, die klinkt toch net iets anders op zondagochtend. En toch vooral heel erg Italiaans vandaag, want we zitten in Italië. En als je zegt Italianen in België, dan is er een nummer dat meteen in

0: Ja, Gianmarco, hoe groot is de legende Rocco Granata?
1: Ja, Rocco heeft de weg geopend voor ons, Italo-Belgen. Maar eerlijk gezegd, daarbuiten gewoon voor Italianen in de wereld. Rocco heeft echt een statement gemaakt.
0: Oké, we zien wat hij er zelf van zegt.
2: Studio Brussel. Voyage, voyage.
0: Goedemorgen, buongiorno, dag Rocco.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Rocco, hoe gaat het met jou?
3: Goed, heel goed, dank u wel, dank u wel.
0: Zeg, ik heb hier Gianmarco Cellini in de studio, jij kent hem, hè?
3: Ja, Gianmarco, buongiorno.
1: Buongiorno Rocco.
3: Come va?
1: Bene, bene, tu?
3: Come sei?
1: Qui a Bruxelles adesso, ho fatto il viaggio...
3: Ah, sei a Bruxelles?
1: Nello studio, ho fatto il viaggio del Limburgo.
3: Ja, in Vlaams spreken, dan kunnen ze ons verstaan.
0: Ja, voilà.
1: Perfect.
0: Rocco, je bent misschien wel de bekendste Belgische Italiaan. Ben jij de man die de Belgen Italiaanse muziek heeft doen leren kennen? Ik denk het eigenlijk wel, hè?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb mijn muziek gedaan. Wat je hoort van mij, dat is mijn muziek. En er zijn toch anderen ook. Barzotti is formidabel. Adamo.
0: Want
3: en Gianmarco.
0: Want hoe moet ik mij dat voorstellen? Toen jij jong was en je begon muziek te maken, je hebt een gigantische hit gehad op jouw 20 al. Hoe reageerden de mensen op jouw Italiaanse klanken?
3: Oh, de Italianen waren natuurlijk heel, heel blij. En het is een groot succes geworden. Het succes is begonnen hier in België en het is dan in heel de wereld geweest in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Amerika, Canada. Dus ik ben blij dat het gelukt is, ja.
0: Zeg, Rocco, we zijn hier 2 uur lang Italiaanse muziek aan het draaien op de radio.
3: Ja.
0: Waarom is volgens jou de Italiaanse muziek de allermooiste ter wereld?
3: Ja, omdat er in alle liedjes een coupletje is en een refrein is. Tegenwoordig, het zijn ook mooie liedjes allemaal, maar je hoort maar geen coupletje, geen refrein, geen einde daaraan. Dat is het. Italiaanse muziek is volledig met een coupletje en met een refrein.
0: het is goed in elkaar gezet door die Italianen, dat is wat ik daarin hoor. Je hebt een gigantische, je hebt daarnet een wereldhit gescoord. Voel je nog steeds het succes van dat nummer?
3: Ja, ik. Nummer wordt overal nog overal gespeeld. Ik krijg van overal telefoonbrieven van vrienden die op verlof gaan, links en rechts. In China, in Japan, in Rusland, in Amerika. Hooggeroken hebben we. En natuurlijk is mijn video die ze opgenomen hebben. En het is formidabel, ja.
0: Het is formidabel.
3: Ik ben blij dat ze, ja.
0: Ja, Rocco, ik vind het fantastisch.
3: Italiaanse muziek is toch mooie muziek, hè?
0: Zeker, ik heb echt al fantastische dingen gehoord en we zijn nog maar een dik uur bezig. Er komt nog zeker heel veel aan. Rocco, heel erg blij dat ik jou even mocht bellen.
3: Ja, ik moet zeggen, ik ben aan het luisteren op Radio Brussel. En grazie, Rick, dat u Italiaanse muziek speelt.
0: Met heel veel plezier.
3: Formidabel, ja.
0: Met heel

Zeger hier. Ik kies voor Ayayay van Sfera Abasta en de Belgisch-Marokkaanse Distinct. Simpelweg omdat het nummer aantoont dat Italiaanse muziek niet alleen maar oude classics zijn, maar ook heel modern en actueel kan klinken. En simpelweg omdat het gewoon een super catchy en goed nummer is.

0: Van 1959 naar 2026. Van Rocco Granata naar de Belgische Distinct. Die met de rapper Sfera Ebbasta deze ayayay heeft uitgebracht. Goedemorgen. Nu zeg ik het weer. Goedemorgen. Ik moet elk buongiorno zeggen. Want we zitten 2 uur lang in Italië hier op Studio Brussel. Daarnet heb je Rocco Granata al gehoord. Ik heb Gianmarco Cellini in de studio staan. Een gast die met zijn eigen roots aan de slag is gegaan in zijn muziek. Maar die zeker ook heel veel kent van de Italiaanse muziek. En zonder dat mensen het doorhebben, dat vind ik eigenlijk altijd wel tof. Hoor je best vaak, tussen aanhalingstekens, Italiaanse muziek op jouw radio? Want er zijn eigenlijk heel veel grote wereldsterren met Italiaanse roots, hè?
1: Ja, de Italiaanse diaspora, eigenlijk is dat iets wat nogal onderschat wordt. We zijn met heel veel. Soms denk ik dat ik me misschien zelfs eerder verbonden voel met mensen van de Italiaanse diaspora dan mensen in Italië zelf. Omdat we dat gemeenschappelijk verhaal hebben van ouders, grootouders, overgrootouders die ooit de stap hebben gezet met de boot of met de trein naar het nieuwe
0: leven. Waar komen jouw grootouders?
1: Mijn grootvader van op de Etna in Sicilië. Ja. Andere kant van Le Marche, Centraal-Italië. Een beetje eigenlijk verspreid over het zuiden.
0: Ja, en naar België komen om?
1: Om in de steenkoolmijnen te werken.
0: Okay.
1: Dus ze hebben in de steenkoolmijnen gewerkt. Maar eerlijk gezegd, ze namen de trein naar wie weet waar. De broer van mijn grootvader zat op de boot naar Australië. Wist niet waar dat was.
0: Och.
1: De rest is naar Argentinië gegaan.
0: Wow.
1: Dus we hebben ons verspreid. En wat ik cool vind, is dat die kinderen ervan, zoals bijvoorbeeld Rocco, die als kind hier aankwam, maar ook heel veel anderen, creatief aan de slag zijn gegaan. En gewoon echt impact hebben gemaakt.
0: Ja, er zijn heel grote namen, hè, met de Italiaanse roots. Ik denk misschien de grootste, en de naam geeft het eigenlijk weg. Madonna, haar volledige naam, ken je die?
1: Nee.
0: Madonna, Louise, en dan moet ik het juist zijn, Ciccone. Ik dacht dat het dan Ciccone, dat witlof was, maar dat heeft er blijkbaar helemaal niks mee te maken. In het Frans is Ciccone, maar dat heeft in het Italiaans er helemaal niks mee te maken. Madonna is er één van. Ze is niet alleen, je hebt ook deze. Ook Siciliaanse roots, Stefani, Joan, Angelina, Germanotta, Lady Gaga. En een naam, Gianmarco, waar ik van verschoot. Ik had de link namelijk nooit gelegd. En dat is dom van mij. Maar deze naam... Dat is Bon Jovi, geschreven B-O-N, spatie Jovi, J-O-V-I. Maar die zijn achternaam is gewoon Bon Jovi.
1: Zodde.
0: Als een Italiaanse achternaam natuurlijk.
1: En ook echt Italiaans. Echt uit een Italian enclave daar in de US. Dus echt wel... gewoon Italiaanse man.
0: Echt een Italiaanse man die muziek maakt. We kunnen nog verder gaan. Deze. Bekend geworden als de zangeres van No Doubt. Gwen René Stefani. Gwen Stefani heeft ook Italiaanse roots. En dan een naam waar jij mee op de proppen kwam.
1: Ja, er zijn er nog zoveel. En iedere keer ontdek ik gewoon opnieuw. En ik heb daar een ding van gemaakt om dat lijstje aan te
0: doen. Ja, want deze, ik wist het ergens wel, maar ik was het totaal vergeten. Het zijn de klanken van Frank Zappa.
1: Frank Zappa. Die is eigenlijk teruggekeerd naar Sicilië.
0: Okay.
1: Op een bepaald moment. Hij heeft er een documentaire over gemaakt. Zijn terugkeer. En hij heeft er een beetje een ding van gemaakt om die roots te gaan eren. Er is ook trouwens op Netflix een docu die online staat over zijn kinderen. Die dan terug gaan kijken naar het dorp waar ze vandaan komen.
0: Mm-hmm.
1: Super interessant. Heel cool.
0: Er is er ook een met prachtige blauwe ogen die de wereld veroverd heeft. En die daar ook heel erg trots op was. Hier hoor je hem zelfs in het Italiaans. Herken je de stem? Frank Sinatra uiteraard. Francis Albert Sinatra. Zijn vader kwam uit Sicilië en zijn moeder kwam uit Liguria. Hij is in Amerika opgegroeid natuurlijk. En het is denk ik echt een wereld... Ja, denk ik. Het is misschien wel een van de grootste namen ooit in de muziek. Een Italiaan dus. Heel veel Italianen. Want ja, zo gaat dat dan, hè. Die diaspora, die verspreiden zich over de hele wereld. Welke landen, ja? Waar ben jij al Italianen tegengekomen?
1: De grootste communities van Italianen, ja, hier in België zit een redelijk kleine, maar ja, dense community. In Argentinië, oh, wow, heel veel. Okay. Het overgrote deel van de bevolking heeft Italiaanse roots daar. Ja. Toronto, New York.
0: Ben je zelf al in New York geweest?
1: Ik ben in New York geweest. Ik
0: heb Little Italy?
1: De Little Italy, ook in de Bronx trouwens. Even een tip voor mensen die naar New York gaan. In de Bronx is er een andere Little Italy die echt nog zo'n enclave is, waar de mensen nog leven. Ja, heel interessant, heel cool.
0: Oh, fantastisch, er valt dus heel wat ontdekken. Italiaans te ontdekken in heel de wereld, dat is duidelijk. Maar ook zeker op jouw radio tot 12 uur vanmiddag. En kom, Mr. Blue Eyes erbij op een zondagvoormiddag, waarom niet? That's life.

0: Italiaanse leden die elkaar in Brussel vonden. Zangeres Victoria Barracotto. Ongelooflijke energie. Ada Oda. Goedemorgen. Ja. Koen die stuurt, ik heb een hele nacht gereden vanuit Perugia. Ik heb eindelijk terug Studio Brussel op de radio. En dan speelt er 2 uur Italiaanse muziek. Geweldig. Ja, dat is inderdaad het concept vandaag van 10 tot 12. Enkel maar Italiaanse muziek. Andere muziek komt er eigenlijk bijna niet binnen vandaag. De grenzen zijn gesloten voor al de rest. En ik heb een gast die mij leidt. 2 uur lang muziek uit de laars. Dan heb ik iemand nodig om mij te gidsen natuurlijk. Gianmarco Cialini is erbij. Gianmarco, we hebben het daarnet al heel kort even aangeraakt. Maar jij hebt eigenlijk roots in de keuken. En het had zelf eigenlijk niet veel gescheeld of je had zelf in de keuken gestaan.
1: Ja, ik ben een van de weinigen van mijn generatie, van neven en nichten, die niet gekozen heeft voor de horeca. Dat zit echt in ons bloed. Koken voor mensen. Mijn grootmoeder was kok en mijn papa is chef-kok altijd geweest. Mijn overgrootmoeder kookte voor de mijnwerkers.
0: Wauw.
1: Dat zit echt wel in ons DNA.
0: Ja, jouw grootmoeder had een van de misschien wel eerste restaurants, Italiaanse restaurants dan in België. Hoe heette dat?
1: Da Lidia. Mijn grootmoeder heette Lidia. Dat was oorspronkelijk een mini-pizzeriaatje, waar dat ze kleine klassieke gerechten uit haar regio maakte. En dat is doorheen de jaren uitgegroeid naar een prachtig verhaal waar dat ook mijn vader, mijn tante, mijn ooms, heel de familie in werkte. En waar dat ze een stukje van hun verhaal en van hun cultuur konden delen met alle mensen.
0: Ja, had je dan thuis ook als kind heel de tijd de Italiaanse keuken?
1: Ja. Er is wel een periode geweest dat mijn mama ineens stoemp begon te maken. Omdat ze zat van, ik moet die gast nog een beetje integreren. Dus dat was stoemp en worst. En ik kon het op dat moment niet echt appreciëren. Maar ondertussen wel.
0: Dus de stoemp heeft jouw moeder moeten introduceren?
1: Ja, dat was
0: tot bij iedereen in het gezin.
1: Eigenlijk, als je bij ons binnen thuis stapte, dan zat je gewoon in Italië. Ja. Er was niet heel veel verschil.
0: Ja, jouw vader is op pensioen gegaan, maar hij is eigenlijk in zeker in Limburg een bekende chef en daarbuiten Italiaanse chef. Maar het had niet veel gescheeld of jouw vader was in plaats van de keuken misschien ook wel op het podium beland?
1: Ja, er was op zijn minst een begin van een carrière. Ze hadden een band, een bandje in Maasmechelen en die heette Destination.
0: Okay.
1: Ik heb nooit een opname gevonden. Iedereen praat over een zeker concert in de Molen, wat hun hoogtepunt is geweest, mm-hmm. Waar heel veel volk was. En hij zegt altijd, ik ben ooit op de BRT geweest. Maar ik heb nooit iets teruggevonden. Dus als iemand ergens een opname of een video heeft, share it. Maar ze speelden dus covers, blijkbaar ook wat eigen nummers. Mm-hmm. Nummers van Italiaanse artiesten. Soms ook blijkbaar Engelstalig. Dan was dat op de radio meeluisteren en fonetisch de teksten overschrijven.
0: Oh, wow.
1: Hij zong en speelde dus backing vocals en bongos was blijkbaar zijn ding. Maar ik denk dat het meer een beetje een performance was.
0: Backing vocals en bongos. Wat fantastische jobomschrijving.
1: We moeten nog iets hebben, ja.
0: Goed. Nee. Zullen we een nummer draaien dat waarschijnlijk wel in de set zat van jouw vader? Pino Daniele?
1: Ja.
0: Een grootheid, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Prachtige stem. Topgitarist. Een legende. En er is één nummer specifiek. Yes, I Know My Way. Mm-hmm. Dat ik zelf heel graag speel, opzet, omdat dat een bepaalde groove heeft, dat blijft fijn bollen en het swingt gewoon.
0: Ik krijg ondertussen ook een bericht van Koen. Oeh, dat Lidia in Maasmechelen. Top. Voilà, bij deze. We krijgen honger, het is bijna 12 uur.
1: Yep.
2: Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: tip van Martina, presentatrice bij Rai. Doe. De band Tamango en een matador. Ja, Gianmarco Cellini, het zit erop. Ik heb heel veel mooie muziek gehoord op de radio. We hebben heel veel mensen blij gemaakt die passaten aan het maken waren, die aan het koken waren of die gewoon aan de radio gekluisterd hingen. Dank je wel daarvoor.
1: Jij bedankt, Rick.
0: Jij gaat nog spelen deze week, hè? Je doet het voorprogramma van Goes.
1: Ik mag met Goes mee naar het OLT. De woensdag en donderdag deze.
0: Woensdag en donderdag in het voorprogramma daar. We zullen er nog eentje draaien, één Italiaanse classic. Deze, Ancora Tu, van Lucio Battisti. Goed gekeurd.
1: Het kan niet beter, hè.
0: Perfect. Gianmarco, dikke merci, veel plezier. En tot de volgende.
1: Bedankt, bye bye.
2: Ancora Tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Lucio Battisti. En zijn Ancora toe. Zeg, ik wens je nog een fantastische zondag. Geniet er nog van verder. En volgende week hoor je mij. Dan zitten we in Japan. Ciao, ciao.
1: Vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
10: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
11: Binnenschepen varen minder vlot door de droogte. De Rijn in Duitsland staat historisch laag door de lange en droge zomer. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons. Veel vrachtschepen gebruiken de Rijn als vaarroute. En het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat. Maar nu is het toch wel uitzonderlijk. Er is daarom steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg. En nu er minder over water kan vervoerd worden. Maar als het nog lang droog blijft, wordt dat ook moeilijk, zegt Peter, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
12: Wij krijgen de vraag van de klanten capaciteit vrij te houden, omdat er toch een sterke verwachting is dat er behoorlijk capaciteit zal nodig zijn. Momenteel is het nog een lichte stijging, maar als het droogte aanhoudt, dan verwachten we voor de komende weken dat er toch een enorme vraag zal zijn en dat het zeer moeilijk zal zijn voor die vraag te beantwoorden.
11: Ook bomen hebben last van de droogte en de hitte. Sommigen beginnen er dor door te worden en hun bladeren te verliezen, alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben en sommige boomsoorten zijn ook gevoeliger dan anderen. Dat vertelt bio-ingenieur Cathy Steppen.
13: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuk en dan eik.
11: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er een brand ontstaan en er waren geen dieren aanwezig. De brandweer kon die brand wel snel blussen. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten om het leven gekomen toen ze een bosbrand aan het blussen waren. Een blushelikopter stortte neer en hoe dat kan is nog niet duidelijk. Er loopt nu een onderzoek. De bosbrand in het natuurgebied in Utah heeft al meer dan 450 vierkante kilometer bos vernield. Deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. Het wordt zo'n 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken en even iets minder warm, maar tegen de tweede helft van de week opnieuw wel 30 graden.
10: Life is music.
8: Robbe van Dijk.
0: Dag lieve mensen, straks dat nieuwe akoestische bommetje van Angèle. Dus eerst moeten we dekking zoeken. Hier komen de Killers. Welkom.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Run for Cover van The Killers. Ik ga niet liegen, ik ben nog niet zo heel goed wakker. De ochtend plakt nog aan mijn lijf, maar daar komt nu verandering in. Want deze gitaarlijn is de beste wekker van de wereld. Het is Bruno Mars met All My Soul. Goedemiddag.

The Cooks, She Moves in Her Own Way, stonden gisteren nog op Suikerrock trouwens. Survival of the fittest, dat principe heeft Angèle heel goed begrepen, want ze gedraagt zich echt als een chameleon de laatste tijd. Ze kruipt over techno-tracks van Amelie Lens. Ze floot als een rapper in haar nieuwe song Dille. En dat nummer bestaat nu ook in deze akoestische gedaante.

Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Selassou met Alone. Geen betere plek om muziek te luisteren dan de auto. Dus ik wens je een prachtige zonnige rit toe als je nu in de auto zit. En als je ergens anders bent, ja, dan ga je maar lekker middenvak rijden op een denkbeeldige E40. Ondertussen Royal Otis met Car.

Another en 54 Ultra met Talk to You. Eigenlijk is er niks beter dan een goede la la la. De muziekgeschiedenis heeft er al een paar heel mooie voortgebracht. En deze zit daar zeker ook bij. Zit ergens tussen strofe en refrein. Dit zijn Kaiser Chiefs met I Predict a Riot.

Compact Disc Dummies met Cry For Me. Wat is er beter dan één somber? Een koor van veel sombertjes. En dat is exact wat je hier krijgt in My Body Isn't Ready.

Ghost met Mary on a Cross. Wie heeft er zin in een flashback naar zomer 2025? Ja, maakt niet uit, we gaan het sowieso doen. Dit is Role Model met Sally, When the Wine Runs Out.

0: Billie Eilish. Met lunch zometeen nog veel meer moois na het nieuws.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Dit is Studio Brussel.
0: Het is 1 uur. Goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
9: Het eerste ringpark rond de Antwerpse ring is geopend. In Antwerpen op Linkeroever kan je vanaf nu in Ringpark West. Dat is een van de eerste 7 nieuwe parken. Er zijn fiets- en wandelroutes die rond en ook over de ring aangelegd worden. De parken moeten de buurt leefbaarder maken voor de mensen die er wonen. Dat zegt Burgerinitiatief Ringland.
10: Het is een hele belangrijke realisatie en het is eigenlijk het samensmellen van heel wat gebieden die er al waren, maar die nu aaneengeschakeld worden en die op een zo goed mogelijke manier worden afgeschermd van alle effecten van het verkeer en van de economie en de mobiliteit hier.
9: Ja, de ringparken zijn er gekomen als aanvulling op de Oosterweelverbinding, het grote project dat de Antwerpse ring volledig rond moet maken, met onder meer een nieuwe tunnel onder de Schelde. Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar een zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk komt het door een virus dat rondgaat. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Giro Jeugd Vlaanderen.
11: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
9: In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geschrapt omdat daar een tyfoon verwacht wordt. Die heeft de oostkust al bereikt. Zo'n 100.000 mensen uit risicogebieden zijn ook al geëvacueerd. Ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de storm ook al felle regen en hevige wind op de Japanse eilandengroep Akiwa. 7 mensen raakten daarbij ook lichtgewond. Deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. Het wordt zo'n 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien wel vallen, met kans ook op onweer. De komende dagen krijgen we dan opnieuw zon en wolken. Even ietsje minder warm, rond 24, 25 graden. Maar tegen de tweede helft van de week wel opnieuw 30 graden.
1: Studio Brussel.
7: Life is music.
1: Robbe van Dijk.
0: Graag introduceer ik een nieuw werkwoord. Vergeet dansen, vergeet feesten. Wij gaan oetsen katsen op Disclosure. Goedemiddag.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Dat was Talk van Khalid in de Disclosure Mix. Voilà, even lekkere oetse katsen. Maar nu iets helemaal anders. Dit zijn masters in de gitaristieke wetenschappen. Ik heb het over Queens of the Stone Age. Deze heet Easy Street.

Tissimatic, oh la la. Er spoelen steeds meer Zuid-Amerikaanse muziekgolven aan op onze Europese stranden. Denk aan Bad Bunny, maar die nieuwe invloed liever, zoekt al langer zijn weg in onze muziekwereld. Ken je deze nog? Het zijn Black Eyed Peas met Mashkanada.

0: Ja, nog meer Oetse Katzen, Zurb en Sofia en Zou met Mwaki. Sappig nummer, maar ook niet te zoet. Beetje pompelmoezig zo. En een schijfje daarvan past perfect bij deze Martini Me Fatso van Matt Berninger.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Me Fatso, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini Me Fatso.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

Lily Allen met Fuck You. Ja, super stoer hoor. De middelvingers mogen weer naar beneden. Gedraag u, Jesus. En wens deze Arlo Parks maar een gelukkige verjaardag. Ze wordt 26 vandaag. En dan moet ze nog zelf zingen ook. Deze heet Hurt. Ik snap het.

Waste a Moment van Kings of Leon. Dinsdag is het alweer Ticket Tuesday met tickets te winnen voor Krammerok. Heel cool festival in het tropische Stekenen met een heel goede line-up. Daarop staat onder andere Ize. Dit is ze met Goodbye Letter.

Aretha Franklin met I Say A Little Prayer. Dit nummer heb ik deze week 2 keer live gehoord. En het slapt niet normaal. Het is Young Yellow met zijn laatste nieuwe single. Die heet Koppegaard.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier.
8: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in een fruitsla.
11: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
13: Amai, ik sla direct met een slag.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mooi met het leven.
14: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
15: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: koffiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 2:00.
1: VRT Nieuws.
2: Met Yannick Aerts.
3: Gent speelt tegen KV Mechelen. In het voetbal speelt Gent zijn eerste competitiewedstrijd. Thuis tegen Mechelen en Sporza-collega Tom Boudeweel. Wie is er het beste gestart?
4: Het was lang evenwichtig, maar ondertussen Gent geleidelijk aan de betere geworden. Echt grote kansen zijn er nog niet geweest. Wat pogingen, dat wel, maar nog geen enkele binnen de doelpalen. Dus het is een rustige zondag voor beide doelmannen. Vandaar dat het nog altijd 0-0 is.
3: Dankjewel, Tom. En in Antwerpen op Linkeroever kan je vanaf nu in Ringpark West. Dat is een van de eerste 7 nieuwe parken. Er zijn fiets- en wandelroutes die rond en over de ring aangelegd worden. De parken moeten de buurt leefbaarder maken voor de mensen die er wonen. En deze wandelaars die kregen vandaag al een rondleiding. Ze zijn enthousiast, met hier en daar toch nog wel een puntje van kritiek.
5: De verbinding met de fiets en zo vind ik wel geweldig. En de leefmogelijkheden voor jonge gezinnen.
6: Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen voor luchtkwaliteit in kader van de klimaatverandering, zal het zeker een verbetering zijn voor de stad.
7: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. Ik doe 5 kilometer zo blauw hoef en ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
3: Het ringparken zijn er gekomen als aanvulling op de Oosterweelverbinding. Dat is het grote project dat de Antwerpse ring volledig rond moet maken, met onder meer ook een nieuwe tunnel onder de Schelde. In het oosten van Oekraïne zijn er al zeker 5 doden gevallen bij gevechten tussen Rusland en Oekraïne. Ze vielen elkaar aan met raketten en drones. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn er ook zeker 4 kinderen. Bij een Oekraïnse tegenaanval zijn volgens Rusland ook al zeker 3 doden gevallen in de stad Belgorod, niet ver over de grens met Oekraïne. Deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. Het wordt zo'n 32 graden. En vanavond kunnen er wel hier en daar enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we dan weer zon en wolken. Even iets minder warm, rond 24, 25 graden. Maar tegen de tweede helft van de week opnieuw wel 30 graden.
1: Studio Brussel. Life is music. Robbe van Dijk.
2: Het is zondag. Tijd om te chillen. Is dat verplicht? Ja, sorry. Ik bepaal de regels niet. Dat zal Dua Lipa wel doen. Dit is New Rules. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Nirvana, Come As You Are. Als er een spectrum van chillness zou bestaan, met aan de linkerkant alles wat eerder niet chill is, alles wat intens is, dan situeert Nirvana zich daar. En helemaal aan het andere uiterste, tegen de coma aan, maar nog net niet, staat deze band, 10cc, met Dreadlock Holiday.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

Hi Hi met Daggers. Kijk, files, iedereen vindt ze verschrikkelijk. En toch veroorzaken we ze elke keer opnieuw, omdat we graag kijken naar dingen die misgaan. Net zoals in dit nummer van Kids With Buns. Dit is Car Crash.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Studio Brussel.

Post Malone met Chemical. The Strokes zijn er weer met een nieuw album. De plaat had eerst haar eigen release gemist, maar ondertussen is het toch uit. En deze autotune indie is het resultaat. Het nummer heet Lonely in the Future.

maakte Marco. Met Blue Boy, Charlie XCX ging rock music maken, maar dat deed ze dan toch niet echt. Maar het is wel iets met gitaar geworden. Voor deze heeft zijn gitaar in stukjes geknipt. Dit is Camera.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Het is 3 uur, goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Met Jannik Aerts.
12: Wint Gent zijn eerste competitiematch. In het voetbal speelt A-Gent thuis tegen KV Mechelen. En bij de rust stond Gent 2-0 voor. En Sporza-collega Tom Boudeweel, kan Mechelen nog iets terugdoen?
13: Heel weinig. Het is een tegenvallend KV Mechelen wat we hier mogen aanschouwen in de Planet Group Arena. 1 kans en dat was na ruim een uur. En toen stond het al 2-0 na late goals van Araujo. Een hele mooie. En ook die van Vergara was een hele mooie. 2 doelpunten op 6-7 minuten tijd. Helemaal op het einde van een ontgoochelende eerste helft. Dus A-Gent lijkt de 3 punten nu al binnen te hebben.
12: Dankjewel, Tom. In Antwerpen op Linkeroever kan je vanaf nu in Ringpark West. Dat is een van de 7 nieuwe parken daar. Er zijn fiets- en wandelroutes die rond en over de ring aangelegd worden. De parken moeten de buurt leefbaarder maken voor de mensen die er wonen. De ringparken zijn er gekomen als aanvulling op de Oosterweelverbinding. Het grote project dat de Antwerpse ring volledig rond moet maken. Met onder meer een nieuwe tunnel onder de Schelde. En die parken zijn echt wel een meerwaarde. Dat vertelt René, gids bij Natuurpunt.
14: Het is eigenlijk een hele mooie mix van toegankelijke, wilde natuur, die combinatie. En er zijn heel veel fietspaden bijgekomen, 16,5 kilometer fietspaden, die ook voor wandelaars kunnen gebruikt worden. Er zijn ook nog een aantal andere wandelpaden bijgekomen. Ook wel heel belangrijk zijn ecoverbindingen, geluidsbermen en schermen, die toch wel voor een reductie van 10 decibel zorgen voor de omgeving.
12: In Spanje zijn gisteren zo'n 200 reizigers uit Italië gecontroleerd op 6 grote luchthavens. Spanje voerde die paspoortcontroles in omdat Italië gelijkaardige controles doet bij reizigers uit Spanje. Het komt allemaal door de situatie in Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee tot in Ceuta te geraken. Op Marokkaanse socials wordt er intussen ook opgeroepen om volgende zaterdag opnieuw naar Ceuta te trekken. En Italië wil de controles daarom zeker nog tot dan doen. Deze namiddag zon en wolken bij 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar wel enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we nog vrij zonnig weer en even iets minder warm dan, maar tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden.
9: Studio Brussel.
11: Life is music.
9: Robbe van Dijk.
10: Goedemiddag. Zometeen gaan we van alles voelen bij een nummer dat net gaat over niks meer voelen. Het is er eentje van Linkin Park. Welkom.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Gotta get it up. Gotta shake this phone down. Gotta get it up.

Arsenal met Melvin. Dropkick Murphys, de Amerikaanse folkmachine, stond op Lokerse feesten. En dat kan je gewoon herbeleven op VRT Max. Even doorklikken via het Studio Brussel kanaal en genieten. Dit is alvast een stukje uit hun set daar in Lokeren. I'm shipping up to Boston.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

Temper Trap met Sweet Disposition. Soms gaat alles mis, dan sta je op en dan denk je, waarom probeer ik het zelfs nog? Maar dan hoor je dit. Dat is een vrolijk deuntje. Inderdaad, dit is het vrolijkste deuntje van de wereld. Van de hand van King Gizzard en de Lizard Wizard, met de beste titel van de wereld, Fishing for Fishies. Voilà, weg depressie.

0: Circa Waves met T-shirt Weather. Twee keer heb ik Zwanger Regie gezien deze week. Het waren twee zeer smakelijke shows, maar geen enkele keer heb ik deze gehoord. Ja, dan maar op de radio. Dit is Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, sta van mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Groove Armada met Super Stylin. Ik ben nog altijd hele grote fan van wat er nu aankomt. Het is een huwelijk tussen 90s G-Funk en 90s Jazz Rap. Dus Dr. Dre en A Tribe Called Quest zouden het sowieso vet vinden. Het is onze nieuwe lichtingwinnaar Troy met Run.
1: Hi, ik ben Troy en je luistert naar Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Falls met My Number. Zometeen nog veel meer na het nieuws van 4.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 4 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
6: Er worden veel zwemlessen gegeven in open water. Ja, vanaf volgende zomer is zwemmen in meren en plassen bijna overal toegelaten, tenzij een bord zegt dat het niet mag. Zwemmen in open water is ook anders dan in een zwembad en je moet rekening bijvoorbeeld houden met de stroming, de wind en temperatuurverschillen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren vandaag tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Ze vertellen waar je dan ook op moet letten in het open water.
7: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt en als je gaat zwemmen dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken. Zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
8: Je check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
6: In New York zijn een vrouw en een baby omgekomen nadat hun boot was omgeslagen. Het ongeluk gebeurde vlakbij Liberty Island, het eiland waar het vrijheidsbeeld staat. In totaal zaten 14 mensen in de boot, 12 mensen werden levend uit het water gered. En de vrouw van 27 en de baby van 5 maanden oud werden later gevonden, maar zij overleefden het dus niet. Waarom die boot omsloeg is nog niet duidelijk. In het voetbal heeft A-Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Sporza-collega Tom Boudeweel volgde de match.
9: Een verdiende overwinning voor A-Gent, dat genoeg had aan een efficiënte slotfase van de eerste helft. Gekruid met 2 mooie doelpunten, een volley van Araujo en ook een fraaie afwerking van Vergara. Veel meer viel er niet te beleven in een trage eerste periode. En spektakel, dat bleef ook uit na de pauze. Gent controleerde, dreigde af en toe en Mechelen was te zwak om voor een ommekeer te zorgen. Veel werk dus nog voor coach Van der Wiest en de sportieve leiding van KV. Gent opent in België met een zege en is al 4 wedstrijden ongeslagen zonder tegendoelpunt.
6: En ineens start de laatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Nederlandse Demi Vollering begint als leidster aan de Tour, maar haar voorsprong op de tweede in het klassement is maar 8 seconden. En toch is ze klaar om haar gele trui te verdedigen, zegt ze.
10: Ik ben klaar voor van begin tot eind vol gas te gaan. Maar alsnog ook niet te gefixeerd zijn op het winnen. Uiteindelijk moet je uitgaan van niks en hopen op alles. En dat is het.
6: Ja, deze namiddag bewolkt met hier en daar nog een beetje zon bij 32 graden. Nu vanavond kan er hier en daar een bui uitvallen, mogelijk ook met onweer. Morgen eerst zonnig, later op de dag meer wolken, maar zo goed als droog en dan 30 graden.
1: Studio Brussel.
5: Life is music.
1: Robbe van Dijk.
0: We gaan het hebben over zonneschijn, over het verdwijnen en verschijnen daarvan. Dus blijf zeker hangen. Eerst nog Royal Blood, Figure It Out. Welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Ja, lekker patserig, Royal Blood met Figure It Out. Zoals beloofd gaan we het hebben over zonneschijn, of sunshine in dit geval. Dat is de aankomende plaat van Jungle. Binnen 5 dagen verschijnt ze op 14 augustus. Dit is de laatste nieuwe single met alweer die heerlijke schuurpapieren stem van Lydia Kitto. Nummer heet Someday, Somewhere.

The Police met Every Breath You Take. We gaan het nog eens over de zonneschijn moeten hebben. Want volgende week woensdag zal de zon verdwijnen. Ja, maar geen zorgen, dat is gewoon de bedoeling blijkbaar. Ze komt ook weer terug na de zonsverduistering. Want zo heet dat dan met een mooi woord. Heel erg de moeite om eens te bekijken, blijkbaar. Maar er stelt zich een probleem. Want starwedstrijdjes met de zon, ik weet niet of je dat al eens geprobeerd hebt, maar ik verlies die meestal. En ik zie daarna nog 15 minuten sterretjes. Maar dat probleem is gelukkig op te lossen met een eclipsbril. Maar iedereen wist dat al blijkbaar van die zonsverduistering. En nu zijn die brillen overal uitverkocht. Maar no problemio, want morgen kan je tijdens de ochtendshow bij Sam Eclipsebrillen winnen. Dus morgenochtend liever opstaan en Studio Brussel aan als je dat al niet elke dag doet. Ondertussen is er Dan Auerbach met Shine On Me

Dance met Somehow. We gaan een hele lange ladder halen nu en we gaan kloppen op de hemelpoort met de engelen van The Last Dinner Party. Dit is Knocking at the Sky.

Arcade Fire met Everything Now. Dinsdag tijdens Ticket Tuesday zijn er weer festivaltickets te winnen voor onder andere Bomboclaat, het Dancehall en Afrobeats Festival bij uitstek. Daar krijg je 2 dagen muziek à la Jean Paul, zoals deze Get Busy. Shake.

0: koffiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
4: Het gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
4: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: Hi, this is Fontaine's DC.

Here's the Thing, Fontaine's DC. Steve Lacy heeft weer solo muziek uit. Dit is de titeltrack van zijn laatste album. Nummer, en dus ook het album, heette Oh Yeah.

Florence and the Machine met Delilah. Zometeen de afrekening na Glins met Roma. En na het nieuws, dat was hem voor mij. Ik ga nog een paar zonnestraaltjes pakken nu, als er nog zijn. Tot in de toekomst.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
10: Schat, die kleine moet eten.
9: Ons kinderen moeten eten.
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Go yellow!
12: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
13: promokoken.
14: Ik heb zin in een fruitsla.
15: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
14: Amai, ik sla direct met een slag.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
16: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel. Het is 5:00, goedenavond.
19: VRT Nieuws.
18: Met Yannick Aerts.
20: Let op voor grote hinder op de E19 richting Brussel. Want morgen starten er werken aan de verbinding met de Brusselse ring in Machelen. Het brugdek wordt daar volledig gestript en heraangelegd. En die werken duren tot eind september. Het agentschap Wegen en Verkeer raadt dan ook aan om de buurt te vermijden als je kan.
21: Wel, al wie hier niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
20: Ja, ook in Rumst beginnen morgen werken op de E19 die 2 weken zullen duren. En in Mechelen Noord wordt de brug over de E19 ook hersteld. Er worden veel zwemlessen gegeven in open water. Nu zwemmen in meren en plassen vanaf volgende zomer bijna overal is toegelaten, tenzij een bord zegt dat het niet mag. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren vandaag tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Scheldedokken. En deze tieners vertellen wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
22: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
20: Ja, check de temperatuur en ook de diepte voor je het water inspringt. Zorg dat je al niet alleen bent en kijk ook altijd goed waar je naartoe zwemt. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn ze bezig aan de korte, maar toch wel lastige slotrit in Nice. En Sporza-collega Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al aangevallen?
23: Nee, Yannick, dat is niet gebeurd. Op de eerste beklimming van de Col d'Aise, die vandaag 4 keer moet beklommen worden. De rensters rijden nu een 2e keer naar boven. En Nivea Doma zet haar ploeg wel aan het werk. Nivea Doma die 8 seconden moet goedmaken op Vollering. Dat zorgt er wel voor dat het peloton al fel is uitgedund. Zo geen kopekkie meer voorin. Maar alle klassementsvrouwen en dus ook gele Demi zijn wel nog mee. Het mag en het moet dus nog wat meer zijn om Vollering uit die gele trui te rijden. We hebben nog 70 kilometer te gaan en dan tot de top van de Col d'Aise nog 2,5 keer die klim. En dan weten we dus straks wie deze Tour bij de vrouwen zal winnen.
20: Dankjewel Jonas. En dan gaan we naar het voetbal, want daar zijn op dit moment 2 wedstrijden aan de gang. Racing Genk, daar staat het bij de rust. 0-1 voor tegen Zulte Waregem. En in Charleroi tegen Oud-Heverlee Leuven, daar staat het 1-1. Waar Leuven speelt wel met een man minder na een rode kaart. Eerder vandaag won A-Gent zijn eerste match van het seizoen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. En Gent-trainer Rick de Mil is wel blij met de goede start. Nochtans kreeg zijn ploeg nog voor het seizoen al heel wat kritiek.
24: Ik heb dat al gelezen de voorbije week, waar dat ik dan wel een stuk mee moet lachen. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben, maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
20: Vanavond is er hier en daar een regenbui of onweer mogelijk, maar wel nog altijd bij zeer zachte temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken, maar wel zo goed als droog. En dan halen we opnieuw 30 graden.
25: Studio Brussel.
6: Brussel.
10: De afrekening.
6: Eline Dogen.
11: Zondagavond. En wat is er beter dan één keer de afrekening? Dat is gewoon nog een keer de afrekening. Op zondag. De komende 2 uur hoor je hier alle 30 beste nummers gewoon opnieuw op een rijtje. En voor we aan beginnen, eerst de nummer 1 van vorige week.
6: Je luistert naar
10: Studio Brussel. Life is music.

0: rekening.
1: Lang voor festivalweides massaal uit hun dak gingen op een Too Many DJ-set, stonden de broertjes De Walen als Soulwax natuurlijk al bovenaan de afrekening met hun nummer Too Many DJs. Dat stond op het legendarische album Much Against Everyone's Advice. 3 weken lang waren ze daarmee de koning van de afrekening in 1999. Dus laat ons nog even teruggaan naar september van dat mooie jaar, terug naar die fantastische gitaarsolo in deze Too Many DJs van Soulwax.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
7: Let op voor grote hinder op de E19 richting Brussel. Want morgen starten daar werken aan de verbinding met de Brusselse ring in Machelen. Het brugdek wordt daar heraangelegd. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
8: Ik wil zeggen dat we alles strippen tot op de waterdichting. En van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting. En daar een volledig nieuwe weg opbouwen met fundering tot en met asfalt.
7: Ja, de werken daar duren tot eind september. Ook in de Rumst beginnen morgen werken op de E19. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen Noord wordt de brug over de E19 dan weer hersteld. En dan gaan we naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, want daar zijn ze bijna aan het einde van de laatste rit daar bij de vrouwen. Sportsa-collega Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al in de problemen gekomen?
9: Eigenlijk niet, Yannick. Het zijn voorlopig vooral kleine prikjes op de Col d'Aise die in totaal 4 keer moet beklommen worden vandaag in de slotetappe in Nice. Het lijkt dat de uitdagers van Vollering met de Poolse Nivia Doma op kop alles opsparen voor zometeen de laatste, nog iets zwaarder beklimming van de Col d'Aise. Met Marlen Royster, derde in het klassement, moeten we geen rekening meer houden. Zij kon niet volgen bij de tweede klim en viel dan ook nog eens in de afdaling. Eentje is wel weggereden uit de groep met de favoriete nummer 10 uit het klassement, Isabelle Holmgren. Zij rijdt nu een minuut voor de andere klassementsvrouwen uit. Maar de Canadese is niet echt een bedreiging voor Vollering of Nivia Doma, die dus straks zal moeten proberen om die achterstand van 8 seconden goed te maken op de laatste keer Col d'Aise.
7: Dankjewel, Jonas. In het voetbal is Racing Genk het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag. Genk stond nog lang 0-1 voor bij Zulte-Waregem. Maar op het einde kon Zulte-Waregem nog winnen met 2-1. Charleroi versloeg dan weer Oud-Heverlee Leuven met 3-1. Waar Leuven moest meer dan een uur ook met 10 spelen na een rode kaart. En eerder vandaag won A-Gent ook nog met 2-0 van KV Mechelen. En Elliot Crestan kan niet deelnemen aan het EK Atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur in zijn hamstring op in zijn bovenbeen. Hij moet dus stoppen en kan niet meedoen. Op de 800 meter was Crestan een kanshebber op een medaille. Vanavond is er hier en daar kans op een regenbui of ook onweer. Bij temperaturen vannacht zeer zacht, tussen 18 en 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog. En dan wel nog altijd zomers warm tot 30 graden.
5: Studio Brussel.
0: De afrekening.
5: Eline Doge.
10: Wat een gigantische gemoedsrust voor wie gisteren niet kon luisteren. Want elke zondagavond doen we de afrekening gewoon nog een keer. Aftellen naar die nummer 1 van deze week. Waar moest je het gisteren gemist hebben?
5: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

0: afrekening.
1: Je luistert naar de afrekening op zondagavond. En dan duiken we ook altijd even de geschiedenis in van die legendarische lijst. En al bijna even legendarisch is een wedstrijd hier op Studio Brussel. De nieuwe lichting, want wat een gigantische springplank.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Vandaag was ze in Nice opnieuw de sterkste. Jonas Maas, we mogen dus wel spreken van een terechte toerwinnares.
7: Zeker en vast. De puntjes op de i van Demi in deze slotetappe die lang gesloten bleef tussen de klassementsvrouwen. Enkel Marlen Reusser, de Zwitserse die derde stond in het klassement, moest al snel lossen. En ze viel ook dan nog eens in de afdaling van de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe. Op de vierde en laatste keer dat de rensters die col moesten beklimmen, probeerde Nivia Doma het wel. Zij moest nog altijd 8 seconden proberen goed te maken op Demi Vollering. Maar ze kon de Nederlandse niet lossen. En in de laatste kilometer versnelde Vollering dan zelf op die beklimming. Nivia Doma moest daar en dan het hoofd buigen voor gele Demi. Die nu dus voor een tweede keer de Tour wint. En na winst ook al in de Giro, de Ronde van Italië. En in het voorjaar de omloop, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mag ze echt wel spreken van een Grand Cru wielerjaar.
6: Dank je wel, Jonas. In het voetbal is Anderlecht op dit ogenblik bezig aan zijn eerste competitiewedstrijd. Het ontvangt La Louvière. Na een half uur is er daar nog niet gescoord. Eerder vandaag heeft Racing Genk zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verloren. Het stond bij Zulte Waregem nogthans lang 0-1 voor, maar kreeg in het slot nog 2 tegendoelpunten. 2-1 dus voor Zulte Waregem. De ontgoocheling bij Genk-speler Brian Heijnen is groot.
8: We hadden gehoopt om het seizoen beter te openen. We stonden er ook goed voor, maar ik denk door één vrije trap laten we ons hangen en krijgen we ook nog de tweede binnen. Ik denk gewoon dat we niet ontgoocheld mogen zijn als die bal of die vrije trap binnen gaat. Uiteindelijk zijn er nog 10 minuten te spelen en is het aan ons om terug te vechten voor de 3 punten.
6: Charleroi versloeg ook Oud-Heverlee Leuven met 3-1. Leuven moest meer dan een uur met 10 spelen na een rode kaart. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van zijn vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. En morgen starten grote werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Die werken gaan verkeershinder geven, want het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
9: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alles strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt.
6: De werken duren tot eind september en vallen samen met werken op de E19 in Reims die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Brussel.

0: Er gaat niets boven een bokken gehakt met pickles op een zondagavond. Tenzij op een schelletje Peggy Gnoe na natuurlijk. Smakelijk.
1: Je luistert

Starry Night. Als jij aan het woord Oude Wijvenzomer denkt, dan zie je een bende 80-plussers voor jou in een veranda die patekens aan het fretten zijn. Helaas moet ik je teleurstellen. Een Oude Wijvenzomer is gewoon een nazomer. Of om het op zijn Ozark Henry's te zeggen, Indian

Gorillaz in de Purple Disco Machine remix. Wanneer jij en ik dromen, dan dromen wij over Veluriaanse blibberblobbers of over de oogkleur van babypekineesjes die gered worden van een alligator. Wanneer Matthew Wilder droomt, dan is dat helemaal geen pipikaka zoals bij ons, maar dan komen daar mooie nummers uit voort.

We weten al langer dat een paard met een zeer coole naam gewoon geniet van eeuwige roem. Zo heb je bijvoorbeeld een café in Gent, de Marengo, genoemd naar het prachtige paard van Napoleon. Dus lang verhaal kort, je geeft je paard een naam. Want a horse with no name, dat is gênant voor het paard en vooral van de

The Drums met Forever and Ever. Amen. Last van een itty mini paniekaanvalletje. Ja, en ik, we halen gewoon eventjes onze lievelingsinhaler erbij. Even spuffen. En onthoud vooral, love will get you there.

een maand lang banjo heb proberen spelen. Daarvan cringe video's maakte om die door te sturen naar mijn crush, Mumford & Sons. Tijd voor wat breadwork met Marlon Hofstad. En deze breed.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: Goedenavond, het is 8 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Ze zette de puntjes op de i door ook de slotetappe in Nice te winnen. Het verslag is van Jonas Maas.
11: Demi Vollering verdedigde een voorsprong van 8 seconden op de Polsen-Nivea Doma, maar ze is nooit in de problemen gekomen vandaag. Dat was wel zo voor de Zwitserse Reusser, derde in het klassement. Zij moest al snel lossen, viel dan nog eens in een afdaling en tuimelde zo zelfs uit de top 10. Op de laatste keer de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe, was het een echte tweestrijd tussen Vollering en Nivea Doma. Maar de Poolse kon net voor de top een versnelling van Vollering niet beantwoorden. En de Nederlandse reed zo solo naar haar derde ritoverwinning en ook eindzege in deze Tour. Demi Vollering wint zo voor de tweede keer in haar carrière de Tour. En met dit jaar ook al winst in de Ronde van Italië, de Omloop, de Ronde van Vlaanderen en dan nog eens de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ook, mag je spreken van een echt Grand Cru wielerjaar.
10: De Palestijnse militie Hamas roept de Amerikaanse president Donald Trump op om druk te zetten op de Israëlische premier Netanyahu, zodat die Trumps vredesplan toch aanvaardt. Israël kondigde vandaag aan dat het zich pas wil terugtrekken uit Gaza nadat Hamas volledig ontwapend is. Volgens het vredesplan zou Hamas zijn wapens overdragen aan een nog aan te stellen Palestijns bestuur. En zou Israël zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu. Hamas ging eerder al wel akkoord met het plan. In Frankrijk is een squishy ontploft in het gezicht van een 8-jarige jongen. Het kind liep tweede graads brandwonden op. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel. Het is een erg populair anti-stress speelgoedje bij jonge kinderen. De Franse autoriteiten onderzoeken nu of er sprake is van een defect aan het product. Als het nodig is, wordt er een terugroepactie opgestart. Het is niet de eerste keer dat dit soort speelgoed in opspraak komt. In het voetbal opent Anderlecht op dit ogenblik zijn nieuwe seizoen in eigen huis tegen La Louvière. Maar Olivier de Wilde, het dreigt een valse start te worden voor Paars-Wit.
12: Wel, voorlopig is het maar een punt dat Anderlecht pakt. Want ze zijn op gelijke hoogte gekomen. Ze waren op achterstand gekomen na 10 minuten in de tweede helft via Issa tegen La Louvière. Maar een minuutje of twee geleden heeft de jonge Joshua Ngakana een puikenpartij omgezet tot ook nog eens een doelpunt. En dus voorlopig de 1-1. Maar Anderlecht is dominant, creëert te weinig. Ja, met uitzondering van dat ene doelpunt nu net natuurlijk. Maar ik denk dat de Anderlecht-fans toch liever hebben dat hier met 3 punten wordt besloten tegen La Louvière. Ze hebben nog 20 minuten om dat te doen en dus nog 1 doelpunt te maken. Want voorlopig is het 1-1 tegen La Louvière.
10: Dankjewel, Olivier. En ook Antwerpen is niet de best gestart. Het staat bij de rust in eigen huis 0-1 achter tegen promovendus SK Beveren. Eerder vandaag miste ook Racing Genk zijn start van het nieuwe seizoen. Het verloor bij Zulte Waregem met 2-1. Charleroi won wel van Oud-Heverlee Leuven met 3-1. En Leuven speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart. Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Studio Brussel. Brussel.
13: When the sun goes down.
14: When the sun goes down.
15: De zomer direct zo heerlijk naar vliegenvangers met een vleugje citroen. En al zeker wanneer daar Firefly blijft aankleden van Muramasa.
8: Je luistert naar
9: Studio Brussel. Life is music.

Muramasa en Firefly. Een nummer met een outro die even goed door de boxen van de wellness had kunnen klinken, maar het vanavond toch bij die van jou thuis of in de auto houdt. Tijd voor het lijflied van alle verliefde zotten.

SOS uit moeten sturen in Morse, dan is dat dus lang, lang, lang, kort, kort, kort, lang, lang, lang. Bij deze Red Studio Brussel misschien wel je leven. Een andere levenswijsheid die ik heb gekregen van mijn goede vriendin Caroline Polacek is deze. Wanneer de zon ondergaat in het westen,

Barry Can't Swim en Sunsleeper. Het is ongeveer 8:30. Het moment om de cabrio van je ouders of die van de ouders van je lief ongevraagd te lenen. Een sjaaltje in je haar te knopen. Diva zonnebrillen op te zetten. En te cruisen tot als de benzine op is. Ik zorg alvast voor de juiste achtergrondmuziek. Dan Henley.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Ierland heeft de vermeende leider van een crimineel kartel in handen. Daniel Kinahan, een Ier van 49, werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie geleid hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel geldt als een van de machtigste criminele netwerken van Ierland, met een geschat vermogen van meer dan €1 miljard. De bende zou zich schuldig gemaakt hebben aan drugshandel en zou betrokken zijn bij verschillende moorden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalde Bol de brillen van zijn website. In het voetbal heeft Anderlecht in extremis puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Na een laat doelpunt versloeg het in eigen huis La Louvière met 2-1. Het verslag is van Olivier de Wilde.
2: Een collectieve oef ging door het Lottopark dankzij een ultieme winning goal van Bertaccini. Dominant, ja, dat was pas wit in de eerste helft wel, maar kansen, nee, dat creëerde het nauwelijks. En na de pauze ging het helemaal fout, want via Issa kwam La Louvière op 0-1. Het moest nadien wel met 10 man voort door een tweede gele kaart voor Ito. Anderlecht kon daardoor vrijer zoeken en vond de gelijkmaker dankzij nieuwe chouchou Joshua Ngakana. En dan dus toch die logische bevrijding via invaller Adriano Bertaccini helemaal in het slot. Anderlecht begint dus met een zege, maar niet met een schoonheidsprijs.
1: En op dit ogenblik speelt Antwerp nog tegen promovendus SK Beveren. Het is zo pas op 2-1 gekomen door een doelpunt van Frey. Er zijn nog enkele minuten te spelen. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Vollering had haar zinnen gezet op de slotrit, omdat ze duidelijk wilde maken dat ze niet de Tour zou winnen door het incident van gisteren tussen haar ploegmaten en Nivia Doma, maar op eigen kracht.
3: I wanted to make it clear that we didn't win because of an incident yesterday. That's not what I believe in. I wanted to make it clear that we as a team deserve to win a beautiful Tour de France femme, but humble and with pride.
1: Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee is dat 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Jeroen de Lodder.
1: Ik heb alleen een ander moois voor je klaarstaan, zeg. Zachte House van Scott Grooves. Een nummer dat ik via een Instagram-bericht van een van mijn luisteraars terug ga spelen. Ik was het helemaal kwijt. Er is ook trage trip-hop van Massive Attack. Je hoort de unieke sound van DJ Cozy. En het Noorse collectief Hubba Bubba Club. Komt het uur allemaal naar jou toe. En in deze eerste doet zelfs The Edge van U2 mee. Dit is Hold On To Your Dreams. Welkom.

een nieuwe aflevering van The Lodder Laidback. Zometeen een nummer dat Nights Over Egypt heet. Maar eerst naar Noorwegen, naar het collectief Hubba Dubba Club. Zij organiseren feesten, waren DJ's, zijn ook een liveband. Het is een nummer dat al heel lang op Mystiek staat. Ik kreeg het lang geleden getipt van een vriendin die haar Erasmus deed in Noorwegen. Het zal 15 jaar geleden zijn, denk ik. Mø Bepart is de titel en dat betekent bromfiets. Het is een gezellig hobbelende bromfiets.

0: De Lodder Laid Back.
1: Ik heb via Instagram een berichtje gekregen van iemand die mij bedankte omdat ik hem dit volgende nummer heb leren kennen. En dat moet denk ik al even geleden zijn, want ik heb dit nummer zelf al heel lang niet meer opgezet. Maar heel blij met dat berichtje, want ik was het nummer misschien niet vergeten. Maar het was wel helemaal verdwenen uit mijn zicht. Het is een warm house nummer waarop een subtiele vocoderstem staat. En dan pas na 5 minuten in de track komt de magie van het nummer helemaal tot uiting. Want dan komen er echt prachtige strijkers bij. Een dikke tune. En heerlijk voor deze laid-back momenten. Dit is New Jackson of A Thousand Leaves.

Je hoort de Full Journey mix van Scott Grooves' The Journey. Outstanding nummer. De volledige playlist van mijn laidback mixen vind je op mijn Instagram en op VRT Max. Op VRT Max kan je ook al mijn andere laidback sets beluisteren. Daarvoor typ je bovenaan op VRT Max gewoon de Lodder laidback. In deze aflevering hoor je onder meer nog Massive Attack en het geflipte genie DJ Cozy. Maar eerst reggae, die in het begin misschien voelt als een boysband, maar er zit een soort van verborgen sprankel in dit nummer. En daarom wil ik het hier met jou delen. DD

0: Angel van Massive Attack en Horace Andy. Een nummer dat heel hard aan de rem van je ritme trekt. Dikke classic. En dit zijn DJ Cozy en Ada. Unbelievable.
1: De Lodder. Laidback. Studio. Brussel.

0: Zotter.
1: Dankjewel om te luisteren. Al mijn andere laidback mixen hoor je via VRT Max. Daar vind je ook de playlist van elke aflevering. Bovenaan daar zoek je gewoon De Lotter Laidback.
0: De Lotter Laidback.
2: Studio Brussel.
0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn.
5: I want you to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
6: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
2: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
2: Life is music.
7: Studio Brussel.
8: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan zo net voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugtrafiek en wapenhandel met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 vanavond om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. Twee tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op. De andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken op een knooppunt waar het zo al druk is. En dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
9: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt het een heel druk punt.
8: De werken duren tot eind september en vallen deels samen met werken op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel. Die werken zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Sport. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
10: Het was fantastisch om die laatste 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
8: Ook Anderlecht flirte met puntenverlies. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paars-Wit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht had niet zo'n lastige openingswedstrijd verwacht.
11: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. Zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
8: De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit vanavond in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Voor Vollering is het de eerste keer dat ze een rit in de Tour wint in de gele trui. Ze heeft er dan ook van genoten.
12: Bah, ik kon er wel van genieten. Ik heb zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
8: Het weer, vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen boven 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.

0: Jeroen de Lodder.
1: Je begint deze aflevering met Japanse house waar geen beat in zit. Dit is Takesha met Duration Rhyme. Welkom.

Een boom zonder bladeren en een liedje zonder woorden. Dit is David Crosby, Song with No Words, Tree with No Leaves. Je luistert naar de Lotto Laidback op Studio Brussel en op VRT Max. Welkom.

Rollies and Friends 82. Ik heb voor jou een nummer dat we heel veel spelen op Studio Brussel. Echt al heel lang ook. We spelen het altijd in de dansvloer remix. Maar jij hoort zometeen het origineel. En dat past perfect bij deze vibe van De Lodder Laidback. Welk nummer dat is, hoor je na deze Mood Swings van LTJ Bucum.

Elke zondagavond ga ik 2 uur lang laidback voor jou in een mix op Studio Brussel. En al die sets staan ook voor je klaar in VRT Max. Daar zoek je de Lodder laidback en dan vind je meer dan 26 uur muziek. Allemaal kalme mixen, zonder te veel gepraat, geen quizjes of verzoekjes. Maar wel muziek uit mijn collectie die even zorgt voor wat rust en zorgeloosheid. Gewoon de Lodder laidback zoeken op VRT Max. Dit is Onegai van Ana.

Alina van Statues. De remix is van Naughty. De playlist en de links om deze en alle andere Laidback mixen te horen vind je via VRT Max.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In het zuiden van Spanje woedt een grote natuurbrand die richting Sevilla dreigt te trekken. Het vuur brak gisteren uit bij de plaats Niebla in Andalusië en heeft al ongeveer 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. 560 brandweerlieden, militairen en hulpverleners zijn er aan het werk. Er zijn ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn minstens 6 mensen omgekomen en 27 gewond geraakt. 4 flatgebouwen raakten beschadigd. Op sociale media zijn beelden te zien van meerdere branden in de stad. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is een belangrijk bevoorradingspunt voor het Russische leger. Oekraïne valt de stad vaker aan. Rusland meldt ook droneaanvallen op 2 havensteden aan de Zwarte Zee. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam. De Indonesische inlichtingendiensten hielden het schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze komen uit Myanmar en Taiwan. Maar Indonesië weet nog altijd niet voor wie de drugs bestemd waren en van waar ze komen. Bij een vuurwerkfestival in de buurt van de Spaanse stad Benidorm zijn vorige nacht 27 gewonden gevallen toen een vuurpijl afweek van zijn baan en in het publiek op het strand terechtkwam. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Het spektakel lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag net kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Sommers is opgelucht.
2: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuten dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
1: Ook Anderlecht maakte het spannender dan nodig. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paarswit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Ja. Tristan de Greef van Anderlecht vond het een lastige openingswedstrijd.
3: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. Zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
1: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Een goede avond, het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Straks beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken en dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt en we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
1: De werken zullen tot eind september duren. Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. En die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Ude, zo'n 40 kilometer ten noorden van Eindhoven. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 uur om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op, de andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag, die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalt Bol de brillen van zijn website. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig netwerk dat zich bezighoudt met drugstrafiek en wapenhandel, met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de valreep kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Verdediger Rijn van Helden vond de eerste wedstrijd van het seizoen al meteen een erg lastige.
3: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dan gaat het allemaal niet stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Bever dat ook vrij goed deed, ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij, als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
1: Ook in Anderlecht was het moeilijker en spannender dan misschien verwacht. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter, maar in de tweede helft kwam Paarswit terug. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
4: Nee, zeker. Voilà. We zijn blij met de overwinning. Goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 man achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
1: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm, de dagen daarna opnieuw heet, met temperaturen tot 35 graden. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou kunnen trekken. De brandweer probeert daarom te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 plusvliegtuigen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
1: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types Eclipse-brillen uit zijn assortiment verwijderd. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen veilig zijn. Door de gedeeltelijke zonsverduistering woensdag was het aanbod aan Eclipse-brillen op de website van Bol sterk gestegen. Maar niet alle brillen die als Eclipse-bril werden aangeboden voldeden aan de nodige veiligheidsvoorwaarden. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
3: Je weet als het publiek er hier achter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel lang aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
1: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert dat te voorkomen door een nabijgelegen rivier te beschermen, liever, zo is het. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 plus vliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd, nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. Die brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 plus vliegtuigen. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij soms ook aanvallen uit op Saudi-Arabië. Dat land steunt de Jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt en we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
1: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerpen de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Dat is toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
3: Je weet als het publiek er hier achter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 uur.